0: unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
0: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kirpelani te gaan?
0: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkirpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kirpelani, save and enjoy.
2: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma Een Goed Begin. Mijn naam is Wigel Hasselbank en ik bezoek de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. Deze ochtend, geliefde broeders en zusters, is het voor mij wederom een enorme voorrecht om bij u in de huiskamer te mogen zijn, om met u te praten over datgene wat de Heer onder uw aandacht wil brengen. Nogmaals, van harte goedemorgen. Deze ochtend en de komende dagen wil ik praten met u over het plan van God. Het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat wij het besef gaan hebben dat de Heer Jezus Christus een heel bijzonder plan heeft met ons als mensen. En daarom heeft Hij ook alles gedaan dat dit plan in vervulling zou gaan. En om te weten wat dit plan is, zullen wij het woord van de Allerhoogste God, de Heer Jezus Christus, moeten raadplegen. Dan zullen wij ontdekken wat het plan is dat de Heer Jezus Christus heeft met ons leven. En laten we eerlijk zijn, geliefde luisteraars. Er is slechts één heel bijzonder plan die God heeft met ons leven. En dat wil ik met u delen op deze avond. Het plan van de Heer Jezus Christus van God is dat Hij de mens wilde scheppen om in zijn tegenwoordigheid te zijn en om in gemeenschap met Hem te zijn. Om Hem te dienen, Hem te aanbidden. Dat is het plan dat God heeft met de mens. Om in relatie met Hem te zijn. Hij wilde dat de mens relatie met Hem zou hebben. En om dat plan in vervulling te doen gaan, geliefde luisteraars, broeders en zusters, schiep God de aarde. Hij begon met de aarde. Hij heeft de aarde geschapen.

0: en heeft alles erin gezet. En daarna heeft hij de mens gecreëerd met als bedoeling dat de mens hem zou dienen in relatie, in zijn tegenwoordigheid zou zijn, in gemeenschap met hem zou zijn, hem zouden eren en verheerlijken al de dagen tot in aller eeuwigheid. Ik wil met u lezen in Genesis hoofdstuk 1, vers 1 en vers 2. U ziet het, reeds bij het ontstaan van de aarde merken wij het plan van God. God heeft de aarde niet zomaar gemaakt en alles erin gezet. Hij heeft dat niet zomaar gedaan. Hij heeft dat gemaakt omdat hij de mens daarna in zou zetten, die in relatie met hem zouden zijn en die heerschappij zou voeren over alles wat hij zou schapen of hij zou creëren. Vers 1 van Genesis hoofdstuk 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Vers 2. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de wateren. De Bijbel zegt, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, de Bijbel, Gods woord zegt, de aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. De aarde was op dat moment niet mooi om te zien, ondanks de Heere het geschapen had. Maar de Heere had het niet geschapen om woest en ledig of er zo uit te zien. Hij had een plan. Hij had een plan dat hij ten uitvoer zou brengen. En het was niet mooi om te zien op dat moment. Maar de Bijbel leert ons dat nadat God de aarde heeft geschapen, heeft hij op een bijzondere manier alles op de aarde geplaatst. En de manier die God heeft gebruikt, de Bijbel leert ons, hij sprak het en het was er. Hij sprak alles dat hij wilde dat op de aarde moest zijn, heeft hij uitgesproken en het is geschied. In Genesis 1 vers 3 lezen we het volgende. En God zeide, er zij licht en er was licht. Vers 6. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der water en dit maken scheiding tussen water en tussen wateren en wateren. Vers 9. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droogde en het droge pardon tevoorschijn komen en het was alzo. Vers 11. En God zeide dat de aarde jonggroen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar zijn aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was alzo. Geliefde luisteraar, broeders en zusters, ik zei u al, nadat God de aarde heeft geschapen, de hemel en de aarde, heeft hij op een gegeven moment, door uit te spreken wat er op de aarde moet zijn, is het gekomen. Ik heb enkele teksten met u gelezen waarbij het heel duidelijk naar voren gekomen is dat God sprak en het was er. Hij zei en het verscheen. Nadat hij de aarde en de hemel geschapen heeft, wilde hij het niet zo achterlaten, omdat hij een heel bijzonder plan had met het alles. Zo, om alles op deze aardbodem en in de hemel te laten zijn, heeft hij gewoon uitgesproken wat hij wilde. Alles dat hij door zijn woorden heeft gesproken is geschied. En alles is op deze aardbodem gekomen. Dat zegt mij hoe bijzonder onze Allerhoogste God is. Hij sprak het en het was er. Alles, alles wat op deze aarde toen ontstond en gekomen is, heeft hij door het uit te spreken, heeft hij het gecreëerd. De Bijbel zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. Maar zoals ik het al zei, de Heer wilde de aarde niet zo laten, omdat hij een heel bijzonder plan had. Wij waren op dat moment nog niet aanwezig. Trouwens, ik was niet daar. Geen van ons waren daar. Er waren toen hele andere mensen die toen aanwezig waren, wanneer hij zo ver is om de mensen te maken. Maar de Heer schiep de hemel en de aarde. En alles wat erin is gekomen, zei ik al, heeft hij door zijn woord uitgesproken. En dan wil ik verder met u lezen wat er staat in Genesis. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, nadat God de aarde heeft geschapen, heeft hij door zijn woord alles op de aarde geplaatst. Hebt u al gehoord? Toen God klaar was met het scheppen van alles, het uitspreken en het verscheen, keek hij naar het alles en hij zag dat het goed was. Het was zo bijzonder wat hij had geschapen. Het was zo prachtig, zo mooi. Omdat hij zelf dat alles heeft gecreëerd door zijn woord. En in Genesis hoofdstuk 1, vers 4, zien wij wat God daar zegt in vers 4. En God zag dat het licht goed was. U hoort het goed. Goed was. In vers 10b van Genesis 1 zien wij het volgende. Ik ga de hele tekst met u lezen. En God noemde het droge aarde en de samenvloeiende water noemde hij zeeën. En komt het? En God zag dat het goed was. Vers 12b. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En daar komt het. En God zag dat het goed was. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, als wij dit alles lezen, dan komen wij tot de ontdekking dat alles dat de Heere gemaakt heeft, geschapen heeft en geplaatst heeft door zijn woord goed was. Het was bijzonder. Het was super. Ik geloof dat het gewoon adembenemend was wat de Heere toen had geschapen door zijn woord. Als we nu in deze tijd kijken naar de natuur, naar de bergen, naar de zeeën, dan worden we stil van bewondering van het machtig werk dat de Heere heeft neergezet. En dan is deze wereld vandaag aan de dag helemaal bezoedeld. En dan nog heeft het zoveel indruk op ons. Hoe dan? Zo, wanneer wij dat zouden meemaken toen, ik denk dat wij vanwege een bewondering respect en eerbied en ja, ontzag voor God, we op onze knieën en op ons aangezicht zouden vallen om hem te aanbidden vanwege zijn grootheid en zijn glorie, vanwege alles dat hij had gecreëerd door zijn woord. En geliefde luisteraars, ik zei u reeds, de Heer heeft een heel bijzonder plan met ons als mensen. En het plan gaat beginnen in Genesis. Daar gaat het beginnen. En om zijn plan in vervulling te doen gaan, zijn plan met ons mensen in vervulling te doen gaan, moest hij eerst de aarde creëren en alles wat op de aarde is zou hij moeten plaatsen. Nadat God alles gemaakt had en hij alles goed vond, alles heeft hij geschapen door zijn woord, was hij in gesprek met zijn zoon en de Heilige Geest. En in dat gesprek zei hij, neem ik aan, ik kan alles dat ik geschapen heb niet zo onbeheerd laten. Ik kan dat niet. Dat is te mooi. Ik kan het niet zo laten, onbeheerd, gewoon zo laten. Wat zei de Heer toen tegen zijn zoon, of wat zeiden ze op een gegeven moment? Laat ons mensen maken die voor over alles zou heersen. Dat was het plan van God op dat moment. Laat ons mensen maken die over alles zou heersen. Genesis hoofdstuk 1, vers 26 wil ik met u lezen. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Je hebt het gehoord, geliefde luisteraars, wat er hier staat. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemel en over het vee en over de gehele aarde en over alle kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. Geliefde luisteraars, voor deze ochtend ga ik het hierbij laten. Morgen ga ik verder met u praten over het plan van God met ons mensen. Ik wil u van deze plaats uit een heel gezegende en een fijne dag verder toewensen. Zo de Heere dat wil, ben ik morgenochtend wederom bij u in de huiskamer. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten. Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Nav You.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefden, God zegen en goedemorgen. Op deze tweede Pinksterdag, 25 mei, groet ik u van harte in de naam van onze Heer en Heiland. Hoe heeft u de nacht dus ervaren en hoe heeft u deze dag tot nu toe ervaren? Ik hoop dat het wel met u gaat. En lobiwang ifanego, mimukari na alibili bigado, agado di mek himel na gruntapu, agado fu Abraham, Isaac, nanga Jacob. De dagteksten van vandaag, de tweede Pinksterdag, zijn als volgt. Voor deze tweede Pinksterdag geldt Zacharia 4 vers 6b. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere der Heerscharen. En het dagwoord uit Psalm 117 vers 2. Zijn goedertierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. En dan uit Handelingen 2 vers 5, 7 en 11. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, wij alle hoorden hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. En dan uit Opwekking 54. Loof de Heere, alle gij volken, prijs hem, alle gij natieën. Want zijn goedertierenheid is machtig over ons en des

Tot zover de dagteksten voor vandaag. Geliefden, een van de Bijbelgedeelten die we vandaag mogen doornemen is 1 Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 4 tot en met 11. En ik lees dat ook voor u. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. En aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking der krachten, aan de andere profetie. En aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en nou weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toebedeelt gelijk hij wil.

Geliefde, wanneer we praten over Pinksteren, dan praten we over de uitstorting van de Heilige Geest. Het is op die Pinksterdag, zoveel duizenden jaren geleden, dat de Heilige Geest werd uitgestort zoals Jezus het eerder beloofd had. En in 1 Korintiërs schreef Paulus de brief aan de gemeente te Korinthe, de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. En dan schrijft hij een aantal zaken, en onder andere in hoofdstuk 12 schrijft hij over de vele gaven en één geest. En geliefde, het is belangrijk dat we bewuster gaan worden over de gaven die de geest kan geven. En daarbij ook nog in het bewustzijn gaan wandelen en gaan ontdekken welke gaven wij hebben. Want weet u, de Heilige Geest geeft het aan een ieder in het bijzonder toebedeeld gelijk hij wil. Dat wil zeggen dat het zijn wil is dat die ene deze of gene gaven heeft. Maar dat betekent ook dat elk één een gave kan hebben. Zo het is belangrijk dat we ons openstellen om te ontdekken welke gave we hebben. En weet u, als we in die gemeenschap zijn, als we in die kerkgemeenschap zijn, en we weten van deze of gene broeder of zuster dat die een bepaalde gave heeft, dan kan die broeder of die zuster ook ingezet worden in die gave ter opbouw van de gemeente. Want die gave is niet voor het individu. Die gave is ter opbouw van het koninkrijk. Trouwens, er zijn naast deze gaven die genoemd worden, zijn er ook nog andere gaven die de geest kan geven, zoals besturen, motiveren, bemoedigen. Dat zijn ook andere gaven die de geest heeft. Maar hier wordt gesproken over verscheidenheid in genadegaven. En dan wordt benoemd, en ik hoop dat u de tijd neemt om het ook te gaan lezen, wordt benoemd een verscheidenheid in de bedieningen. Een verscheidenheid in de werkingen. Zo, die genadegaven, die bedieningen en die werkingen zijn een groep, zijn gegroepeerde gaven die zijn ondergebracht in 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Weet u, geliefde, als we in onze bediening wandelen, dan kunnen we op de beste manier functioneren zoals God dat van ons vraagt. Als we hebben in wijsheid te spreken en we ervaren van een bepaalde broeder of zuster dat die in wijsheid spreekt, dan weten we dat als er bijvoorbeeld een discussie is of een twist tussen mensen, dat we deze persoon zouden kunnen vragen om te bemiddelen in dit gesprek. Omdat deze persoon met wijsheid spreekt. Maar ook als bijvoorbeeld iemand ziek is. De ene, de ander krijgt de gave van genezing. Hoeveel worden we niet geconfronteerd met mensen die een bepaalde ziekte ervaren? En dan leven ze jaar in jaar uit met deze ziekte. Terwijl er een gave bestaat van genezing die door de ene geest gegeven is. Waar zijn die broeders en zusters die deze gave van genezing hebben? Waar zijn die broeders en zusters die de gave hebben van profetie? Waar zijn die broeders en zusters die de gave hebben van het onderscheiden van geesten? Het is belangrijk dat we ons openstellen als individu voor welke gave heb ik. En weet u, onder andere kunnen we ontdekken welke gave we hebben door zeker dat God Jezus ons openbaart, dat zeker. Maar we kunnen ook kijken naar waarin wandelen we het meest? Wat voor werk doen we het meest binnen die gemeente? Of waarvoor roepen mensen ons het meest? De manier hoe we bezig zijn binnen of buiten die gemeente? Of waar de zaken waarvoor mensen ons roepen, het meest roepen, kan een indicatie zijn dat we een bepaalde gave door Gods geest hebben ontvangen. Ik zeg niet dat dat de maatstaf is, maar het kan wel een indicatie zijn. En het is belangrijk, denk ik, geliefde, dat we als gemeente daadwerkelijk dat gaan doen. Daarmee helpen we elk individu binnen die gemeenschap en daarmee helpen we ook om die gemeenschap te laten groeien. En ik heb het over de kerkgemeenschap, maar het is ook die gemeenschap die buiten is. Want als u een bepaalde gave van de geest heeft, dan betekent het niet dat die gave alleen gebruikt moet worden binnen die kerk. Die gave is door Gods geest gegeven aan het individu. En dan betekent het dat
Dat individu wandelt in die gaven. En is het binnen of buiten die gemeente? Want stel dat iemand de genade, de gave heeft van genezing door Gods geest. Als iemand thuis ziek is, ga je dan zeggen, nee, ik ben niet in de kerk, dus ik ga die gave hier niet gebruiken. Nogmaals, het is niet voor onszelf. En het is hoe de geest het leidt. Dat we op die manier ons gaan bewegen in ons leven. En als we die gave, als we bewust wandelen in die gave, laten we bedenken dat we bezig zijn Gods werk uit te voeren. Wanneer we die gaven uitoefenen, dan dragen we bij aan de opbouw van het koninkrijk. Dan dragen we bij aan het uitdragen van Gods geest. Dragen we bij aan het uitdragen van Gods grootheid. Dragen we bij en zijn we een getuigenis van wat God doet en hoe hij het doet. En daarvoor wil Gods geest ons gebruiken. En je kan zeggen van ja, maar ik wil die gaven van profetie. Het kan, je mag ervoor bidden, want we mogen God bidden om een bepaalde gave. Maar het kan zijn dat God zegt van nee, jou geef ik niet die gave van profetie. Maar ik geef jou die gave van vertolking van tongen. En dan moeten we daarin durven te wandelen. Ik hoop dat ik u hiermee bemoedigd heb. En dat we durven om ons open te stellen om te ontdekken welke gave God Jezus ons heeft gegeven. En dat we daadwerkelijk gaan wandelen in deze gave. Amen. Amen.

Geliefde, laat ons bidden. Allerhoogste Heer, God van Abraham, Isaac en Jacob, dank u wel voor uw liefde, uw trouw, uw barmhartigheid, Heilige Israël. Dank u wel dat uw Zoon Jezus Christus gestuurd heeft naar deze aarde. Dat hij onze zonde op zich genomen heeft. Dat u hem ziek gemaakt heeft. Dat u hem alles heeft laten doorstaan. En dank u dat door uw geest, dat door de kracht van uw geest, hij is opgestaan. Waardoor we meer dan overwinnaars kunnen zijn, zoals uw woord dat zegt. En dank u, Vader, dat we in dat bewustzijn mogen gaan leven, dat het uw geest is die ons moet helpen om te wandelen in het geloof dat u ons geeft. Te wandelen in die gaven die u ons wilt schenken. Vader, u bent God. En u heeft tijd en bemoeienis met alles en met iedereen. Zo, Vader, dank u wel dat we tijd mogen nemen om te ontdekken welke gaven u door uw geest aan ons hebt gegeven. En dat u ons helpt, Heere, door diezelfde geest die gaven geeft, om te wandelen in deze gaven. En we bidden, Heer, voor de kerkgemeenschap waar we toe behoren. We bidden voor het lichaam van Christus. Dat daadwerkelijk, wanneer duidelijk is dat deze of gene broeder of zuster een bepaalde gave heeft, dat die de ruimte mag krijgen om die gave te beoefenen, om die gave, om in die bediening te staan van die gave binnen en buiten die kerkgemeenschap. Vader, dank u wel voor uw trouw. En dank u wel voor uw genade. Dank u wel dat u aandacht heeft voor ons en dat u opnieuw onderschrijft dat uw geest de gave geeft gelijk hij wil. En dat we die mogen ontvangen. Dank, Vader, voor uw genade. In Jezus Christus' naam, halleluja, amen, amen. Geliefden, ik wens u een mooie voortzetting van deze maandag. Dat u Gods nabijheid mag ervaren. En dat u de leiding van Gods geest mag ervaren, ook op deze dag. Mijn naam is Sandra Pankabijlhout, voorganger in gemeente Helena Christina der IBGS. Ik wens u een mooie dag verder. Blessie tamboem.

0: Het is 9 uur.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
3: Zranazani, Naskip. Not for you.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No de

0: tatra e si bere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wawan teng nadatra, chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom, noso fu no go teki bere, ma outu fu no go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Roko Makandra nanga den patna fueng.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Come on, lift the praise in this room right now. Come on, lift your sound of praise.

0: Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Blessimanting en welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Nou, we zijn afgestemd op Radio Shalom. God is goed en ga niet verder, blijf hier, want we hebben een vrouwenpraat. Wat gezellig, hè? Ik ben uw gastvrouw, ik ben zuster Aruna en we zijn het komend half uurtje bij elkaar. Nou, ik zeg het altijd, er is een boek in de hemel en daarin teken de Heere op waarover er gesproken wordt tussen zijn rechtvaardigen en degenen die hem lief hebben. Ik wil echt in dat boek lezen en ik wil mijn naam ontdekken hoor, dat ik gesproken heb over de Heere met u. Dat is toch geweldig en uw naam ook erbij van, oh, ze had met die en die gesproken en ze hadden het daarover en daarover, wauw. Ik ben benieuwd hoe de engelen dat opschrijven, welke woorden ze gebruiken. Nou, als we de Bijbel lezen, dan weten we precies hè, wat voor woorden ze gebruiken en hoe ze de dingen omschrijven. Maar wanneer het over jou gaat, is het weer iets heel anders. Dat is dan heel, je bent nieuwsgierig, je bent benieuwd en je wil het nog meer lezen dan wanneer je een gewoon boek zou lezen. De Bijbel is geen gewoon boek. We gaan beginnen met, ik wil beginnen met het praten over dingen die oud worden. Ja, iemand zei een keer tegen me, wanneer je iets 2 jaren niet hebt gebruikt, dan moet je het wegdoen. Want dan ga je het nooit meer gebruiken. Nou, het kan waar zijn en het kan ook niet waar zijn. Het hangt helemaal van de situatie af. Maar het is waarschijnlijk een statement die vooraf gegaan is aan een klein onderzoek of een groot onderzoek. I don't know, want ik ben het niet nagegaan. Maar dat is wat de persoon gezegd had. En ik ging bij mezelf kijken en ik dacht van, oh mijn gunst, werkelijk. We houden die dingen zo vast, hè. We houden dingen jaren vast en denken nog steeds dat we iets ermee gaan doen. Maar om eerlijk te zijn, had ik een stuk karton uitgesneden een keertje. Omdat ik een soort, hoe heet dat? Ik hou ervan om met papier bezig te zijn. Dus ik had die kartonnetjes uitgesneden als de zijkant van een soort file. En dan zou er in het midden zou er een verdeling komen waarin je je papieren kan regelen en zetten met natuurlijk labeltjes en zo. Maar dan had ik die 2 zijkanten die ik al had uitgesneden. Pardon, had ik dan bewaard. En ik moet zeggen, dat ik het lang heb bewaard. Dus het ging bijna 10 jaren. Oh, elke keer wanneer ik ze tegenkwam, wilde ik ze niet weggooien. Omdat ik ze mooi had uitgesneden. En die pootjes waren te zien aan de voorkant. Dus ik dacht bij mezelf, boy, dit ga ik ik kan het toch eens afmaken. En ik heb ze nooit weggegooid. Nou, tot laatst heb ik dan, ik keek op Pinterest en ik zag naar hoe je zelf een dingen kan maken voor je oorbelletjes. Die oorbelletjes van mij slingerden overal. Ze slingerden niet hoor. Ik zette ze dus hier en niet hier en daar. Ik zeg die dingen zo verkeerd vandaag. Nee, ik zet ze niet hier en daar. Je hebt een plek waar je ze zet. Maar dan zet je ze naast elkaar. Misschien op een plankje of op een in de kast. Maar op een plankje, begreep me toch? Dus dan is het al door zo vervelend. Maar je wil ze netjes ophangen of zo. Je wil ze overzichtelijk zetten. Want oorbelletjes zijn klein. Ze zijn hinderlijk om ze te zien zo. En dan moet je gaan zoeken, oké, waar is mijn oorbel? Of soms heb je van die doosjes met die strikjes. Dan zet je ze daarin. Maar dan, als je 4, 5 van die doosjes hebt, dan moet je, of ze moeten andere kleuren hebben of andere verschillende vormen, zodat je weet welke oorbel in welk doosje zit. Oké. En dat was echt lastig. Al die jaren was ik bezig te struggelen van, ik wil echt iets hebben om mijn oorbelletjes te organiseren. En ik keek op Pinterest hoe ik iets kan maken. Ik heb rondgekeken in de winkels wat ze te koop hebben. En ze stonden me niet aan. En ook wat ze maken op Pinterest zelf gemaakt.

maakte dingen, vond ik niet zo praktisch. Dus ik was bezig met een paar bakjes die ik had gekocht, doorzichtige bakjes met dekseltjes. Die dekseltjes zitten vast aan die bakjes, hele kleine bakjes. Ik weet niet hoeveel centimeter, 5 bij 5 centimeter ongeveer. En die verkopen ze toch bij Biomax, overal waar ze verpakkingsmateriaal verkopen. Had ik zo een pak gekocht en ik had dus een heleboel van deze bakjes. En ik was bezig met iets anders. En plotseling daagde het in me van, hey, ik kan mijn oorbelletjes hierin zetten, maar ik zou iets moeten maken. Dan zet je iets, dan zet je ze bijvoorbeeld. En dan kwam er zo'n geweld. Ik denk dat de Heer me, ik zeg het gewoon, de Heer heeft me die gedachte gegeven. Ik vond het zo briljant. En want dit zou ik echt niet kunnen bedenken. En dan dacht ik van, dan moet er een soort trapje zijn. En dan kan ik die dingen erin zetten. Oh, maar dan dacht ik van, nee, dat trapje moet geen rechte treden hebben. Het moet een beetje schuin zijn, weet je, zodat hij displayed wordt. En dan wanneer je ogen zo erop vallen, dan zie je precies wat erin is. Want het zijn doorzichtige bakjes. En dan hoef je niet zo omhoog te kijken. Maar je kijkt, je staat gewoon voor dat ding. En het is schuin, dus dan zie je het. Maar dan moet er een soort iets zijn dat die bakjes tegenhoudt voor die tree. Zodat het niet glijdt naar voren. Man, prachtig. En je raadt het al. Die twee stukjes karton die ik al had uitgesneden, die waren dan de uitverkorenen om ook werkelijk de zijkant te zijn van mijn oorbellenorganizer. En het is prachtig geworden. De zijkanten zijn dus dat. De voorkant, ik heb ze dan, de bovenkant heb ik dan uitgesneden in vorm van een trapje. En dan heb ik kartonnetjes gezet van de ene naar de andere kant. Zodat er 5 bakjes naast elkaar komen. Er zijn 5 treden. Ja, ik weet dat ik veel meer oorbelletjes zou hebben. Maar het mooie ervan is dat je dan 30 oorbelletjes kan displayen. En ik heb van een videohouder heb ik een laadje kunnen maken voor de kettingjes. Want onderin was er een open stuk. En het was zo net een gat. En dat ding paste precies erin. Oh, dat vond ik toch zo machtig. En dan heb ik een kraaltje gebruikt voor dat laadje om het te kunnen opentrekken. Ah, het is zo mooi geworden. Gespoten met zilver. En blauwe bloemetjes aan de zijkant geplakt. Nou, het ziet er heel prachtig uit. En de oude dingen zijn niet weggegooid. Maar normaal gesproken worden oude dingen weggedaan. Geef ze weg, de oude kleren. Dat was dus mijn oorbellendisplay. Aan de hand van de oude dingen die weggegooid worden. Maar deze kartonnetjes hebben het 10 jaar overleefd. En ze gaan het nog 10 jaar overleven. Of totdat ik dood ga zelfs. Maar oude dingen, sommige dingen worden oud. Ook in het leven. In de ontwikkeling worden dingen ook oud. Behalve dingen in huis. Behalve dingen aan het werk. Behalve om je heen. Gewoon in de ontwikkeling. Zoals de televisie is een van de dingen. Een van de grootste uitvindingen was de televisie. Toch? De telefoon. Dit soort dingen hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Wie ziet zichzelf nou nog met een bloktelefoon van een paar jaar geleden? Wie ziet zichzelf nou nog voor een buiktelevisie zitten? Het gaat ook niet werken. Dus de ontwikkeling maakt dat zulke dingen ook oud worden. Ja, ze worden oud. Mm-hmm. Wie had dat gedacht dat we vandaag de dag met onze vinger konden aanwijzen waar naar we willen kijken? Toch? Vroeger moest je opstaan, de knopjes aanmaken van de tv en weer gaan zitten. En als je moe bent van het programma moet je weer opstaan en dan ga je, snap je? Maar daarna kwam de remote en dan konden we de televisie met de remote bedienen. En we hadden de grote bloktelefoons die we ook konden meenemen. Maar het is allemaal verouderd. Dus dingen worden oud, hè? Dus er zijn nog andere dingen, andere voorbeelden die we kunnen aanhalen in de ontwikkeling van dingen die oud geworden zijn. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar vervoersmiddelen, dan zijn de manier hoe de motoren in elkaar zaten enzovoort, zijn ook verouderd. Maar nog steeds gebruikt men bijvoorbeeld de manuals en maakt men de hele oude auto's en oude vervoersmiddelen, maakt men nog om te kunnen rijden. Dus dat gaat nog maar
toch in deze tijd of wereld waarin we heel snel moeten rijden. Niet dat ze niet snel kunnen rijden hoor, want deze mensen zijn professionals en ze doen het heel goed. Dan zou dat best kunnen. Maar de ontwikkeling gaat dus daar naartoe. Dat je snelle auto's hebt, sneller en ook veiliger, hopelijk. Maar ook bijvoorbeeld dat je nu de hybrid auto's hebt. Je hebt half hybrid en je hebt hele hybrid. Nou, dat is geweldig. Je gaat nu op batterij rijden. En het gaat echt snel. Het gaat gewoon naar als een normale auto. Je hoeft niet bang te zijn. En vroeger had je dus ook die auto's met sleutel. Nu heb je autootjes. Gewoon met een knopje ga je starten. Dus zo zie je dat de ontwikkeling gaat. En de dingen die verouderd zijn, die blijven dan daar en weet je, ze zijn dan verloren. Ze gaan verloren. En zo kan je dus een heleboel dingen opnoemen. Er zijn ook dingen die niet verouderen. Er zijn ook dingen die nooit oud worden, die nooit vergaan. Zoals de natuur. De natuur is en blijft bewonderenswaardig. De hemel, als je kijkt naar hoe de wolken komen, het is altijd nieuw. Heb je ooit dezelfde wolk voorbij zien komen? Oh, dat zou echt wat zijn, hè? Dat ik zie vandaag, kijk ik en ik zie, die wolk daar is in de vorm van een doks, komt voorbij varen. En dan morgen kijk ik en ik zie diezelfde vorm weer. Oh, ja, dit had ik gisteren al gezien. Wauw, zelfde vorm. En overmorgen kijk ik, wat gebeurt er? Dus dat heb je nog niet eerder gezien. De wolken blijven nieuw. Wanneer de zon opkomt, blijft dat nieuw voor jou. Het is gewoon iets waar je kan het niet. Je kan het niet. Het is iets dat te bewonderen is. En het blijft zo. En het blijft zo tot de eeuwigheid. Dus het gaat niet veranderen. De maan, wanneer je de maan 's avonds ziet, dat is gewoon mooi. De sterren. Het is altijd van, zie ik de sterren. Sommige dingen bepalen de tijd. Zoals deze dingen. De sterren, de maanstanden, de zon. De tijding, de jaargetijden. De klimaatwisselingen. Al deze dingen blijven nieuw. Ze blijven nieuw. Je bewondert die bloem die zo uit die plant komt. Het krijgt een bloem. Kijk, het wordt een bloem. Kijk, de bloemen. De tulpen die in Nederland zo grote velden met tulpen die bewonderd mogen worden. Zo blijven elk jaar die bloemen bewonderen. En zo ook kan je je eigen tuin bewonderen. Je krijgt er gewoon niet genoeg van. Er zijn mensen die planten en ze krijgen niet genoeg ervan wanneer die plantjes groeien. Ze hebben zoveel plezier wanneer die plantjes groeien. Maakt niet uit of het kamerplanten zijn of als het groenteplantjes zijn of wat dan ook. Wanneer ze groeien heb je zoveel blijdschap in je. Omdat deze dingen nieuw blijven. En wat het nieuwst blijft, dat is het woord van God. Het woord van God vergaat nimmer. Er staat, de bloem valt af, het gras verdort. Maar mijn woord blijft in eeuwigheid. En zijn woord is iets dat nooit vergaat. Kijk maar naar de psalmen. Kijk maar naar de emoties die in de psalmen zijn. De emoties die daar beschreven zijn, zijn emoties die eeuwen vanaf de aarde bestaat. Zijn emoties waarmee mensen gedeeld hebben en die tot nu toe ermee dealen. Sommige mensen zeggen tegen me, ik heb anxiety. Ik vraag me af, weten ze wat anxiety betekent? Het heeft zoveel betekenissen, zoveel vertalingen in het Nederlands, waarvan angst één van ze is. En dan ga je zeggen, ik heb anxiety, ik heb angst, ik heb vrees, ik heb een twijfel, ik heb dit, ik heb het. Je gewoon claim je, ik heb het. Terwijl het woord van God daar is. En je zegt, vrees niet. Dat woord zegt, vrees niet. Vrees niet, ik ben naast je, ik ben je God. En dan zeggen mensen deze dingen zo gewoon. Ze halen het gewoon op zich. Maar je ziet dat in de psalmen. Al die emoties waarmee mensen zaten en zitten. Dat ze daar tot uiting komen. En dat het
troost geven, troost je. Er is strijd, maar er is overwinning. Er is twijfel, maar er is overwinning. Er is ongeloof, maar de Heer komt. Je ziet dat die psalmen eeuwig zijn. En de rest van het woord van God ook. Het is eeuwig. Je ziet de grote God in de zwakke mens. Je ziet dat God de grote God is in de zwakte van de mens. En dat Hij de mens nooit in de steek heeft gelaten. Ondanks dat wij als mensen zoveel fouten maken, hem de rug toekeren, hem vergeten, wat nog meer. Zoveel dingen, weet je, die wij niet willen dat ons gebeurt, doen we met God. En dan zie je dat Hij toch komt, zijn hand uitstrekt en je weer helpt wanneer je in nood bent. Dan, oh, help me, Heere. Help me. Ik ben in een probleem. En wanneer het probleem is opgelost, zeg je, dank u, Heer. Dank u, u bent zo goed voor mij. En dan leef je verder en een maand verder zijn we. Dan pas heb je weer een probleem. En dan snap je dat dat probleem door God is toegelaten, zodat je Hem zoekt. Maar Hij wil dus dat je elke dag dan doorgaat. Het moet een push zijn om te beginnen. Maar dan dat je daarna zijn woord pakt en weet wat Hij wil zeggen tegen jou. Nou, en ik zal het hierbij houden. Er is zoveel te zeggen hierover. Maar ik zal zeggen, laten we gaan luisteren naar een lied. En dan zijn we daarna terug met het onderwerp van vandaag. Zo. So.

0: Ja, ik... ja, vandaag willen we het hebben over het Pinkstergebeuren. Dat zich heeft voorgedaan in Handelingen. En waar de Heere had de trooster beloofd voordat hij zo was gekruisigd. Had hij de trooster beloofd. Hij zei, ik ga, maar de trooster gaat komen. Ik beloof je de trooster.
1: Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Dit is even een bekendmaking. Wij zullen voor de komende 1 tot 2 uurtjes uit de lucht moeten. Onze verontschuldigingen daarvoor, omdat er gewerkt zal worden op onze zender, op onze mast. En daarvoor moeten wij dan eventjes uit de lucht. Na ongeveer 2 uren, max, hopen wij, laten wij bidden, dat wij dan weer live in de uitzending mogen. Yes, nogmaals onze verontschuldigingen hiervoor, maar het is allemaal ter verbetering van onze uitzending. Ik dank u wel voor uw begrip.
0: Oké, bijna op die tafel geslagen. Omdat het waar is, de mate waarin hij dat tot uiting gaat brengen, het ligt aan jou. Dus het is eigenlijk niet, het is niet gewoon... daarom, veel mensen doen dit, hè. Wanneer er een profetie is uitgesproken, dan zeggen ze, oh ja, God weet, hij gaat het op zijn tijd doen. Maar je mag ook vragen, je mag ook verlangen, je mag ook hem herinneren eraan, omdat je zo verlangt om het te zien. Je mag ook, maar als je gewoon het laat liggen, oh ja, hij doet het wel op zijn tijd, dan gaat het 40 jaar nadien gebeuren. Terwijl als je bidt en je bidt en je vraagt en je verlangt, kan het binnen 10 jaar, kan het binnen een jaar, het hangt van jou af. En ook de mate waarin het gebeurt, die kracht waarin het gebeurt, in die glorie van God waarin het gebeurt, ligt aan jou. Hij kijkt naar hoe je het, hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Maar waarover hadden we het? We hadden het dus over de Heilige Geest die door de Heer Jezus was beloofd en gekomen was. Heb je de houding van de discipelen gezien? Ze zijn daar 10 dagen gaan bidden. Ik weet niet of ze gevast hebben. Hebben ze gevast? U heeft het gelezen. Handelingen. Vanaf begin lezen door tot Handelingen 2. En dan hebben ze gewacht. Wat wisten ze al? Ze wisten dat het Pinksteren zou worden. Dat was hun feest. Het was normaal. Dat die dag dat wij Pinksteren noemen, was voor hun al eeuwen geleden vastgesteld als een vaste feestdag. Om te vieren dat God goed is, dat hij de 10 geboden gegeven heeft. Dat hij gesproken had vanuit de berg met donderstem en bliksem en bazuingeschaal. En iedereen kon de stem van God horen. Alle mensen daar in de woestijn. En dat diezelfde dag hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Waarom? Ze wisten al van, zo'n dag nadert. Maar de Heere had ook, dus dat was toegevoegd. De Heere had gezegd, je moet wachten. Wacht, jullie moeten op me wachten. En ze zijn gegaan. En ze hebben gewacht. En ze hebben gebeden. En ze hebben verwacht. Maar ze hebben met een grote intensiteit verwacht. En dan hebben ze de Heere gevonden. Ja, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Die trooster is gekomen en hij is als tongen van vuur op hun gekomen. Wat heel belangrijk is, dat we blijven wandelen in de Geest. Want je kan een ervaring hebben, een mooie ervaring, maar die ervaring moet blijven. En hoe gaat het blijven? Door te wandelen in Gods Geest. Door te wandelen naar zijn Geest. Door te gaan en te komen met de Heere. En dat is een Pinksteren dat altijd blijft. Nou, in Galaten 5, vanaf vers 16 staat, maar ik zeg, en ik lees uit de herziene Statenvertaling, maar ik zeg, wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in en de Geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dus wanneer je vervuld bent met Gods Geest en je onderhoudt die relatie niet, wanneer je gewoon gaat leven als hoe je bent, van oh, nou zo mi dikba. Nou, zo ga de make me. En dan ga je gewoon door in je eigen. Je probeert niet vervormd te worden of gevormd te worden door de Heilige Geest in de kracht van God. Maar je gaat gewoon door op het vleeselijke, op de vleeselijke wijze. Dan begrijp je dat het geest is tegenover geest. De geest van God tegenover jouw geest. Maar in vers 18 staat, als u echter doet Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer. Dat is belangrijk, de waarheid moet blijven. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelligpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is echter, vers 22, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Dat is een hele mooie omschrijving in het woord van God, van hoe we niet in het vlees moeten leven, maar in de geest. En de vrucht van de geest moeten hebben. De vrucht van de geest moet in ons zijn door de geest. En verlang ernaar, wanneer de Heer u eenmaal vervuld heeft, onderhoud die relatie door de Heer te vragen u te vormen. Door zijn geest en door de vrucht van de geest in u te laten groeien. Want dat is zo bijzonder. Dat gaat maken dat je gaat leven zoals de Heer wil. En dan zegt de Heer, zulke mensen beërven het koninkrijk van God. Nou, dit was het voor vandaag. Ik zal u groeten. En ik wens u een hele gezegende dag verder toe. Doneer aan Radio en TV Shalom. Als het op uw hart is en kijk niet naar het geld, al geeft u maar 100 SRD per maand, doneer. Verspreid het evangelie op die manier als u niet anders kan. Maar geef en de Heere heeft de blijmoedige gever lief. Ik heb het op mijn hart, dus daarom zeg ik het. Het is niet iets van gezegd dat het een opdracht is. Het is uit mijn eigen hart, lieve vrouwen, dat ik zeg van als je het op je hart hebt, doneer aan Radio Shalom. Nou, tot zover ons vrouwenpraat en ik zal zeggen tot de volgende keer. Blessie, you are a blessie Uma.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, safe and enjoy.

0: aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Toch een Samaritaan. En weet u wie die Samaritaan is? Jezus hemzelf. Die gelijkenis heeft Jezus gebracht om uit te leggen hoe zijn hart zit. Toch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Halleluja. We weten dat de Samaritaan in de Bijbel een outcast is. Het is een vijand van de Joden. De Joden moesten niets van Samaritanen hebben. En de Samaritaan woonde in Samaria, die ligt dicht bij Judea. Die blok daar, Gaza. U moet uw Bijbel kennen. Gaza is Judea. Daar, dat gebied. Waar Samson en alles is gebeurd daar bij Judea, Gaza. Die strijd is niet zomaar. Dat gebied. Daar had je Samaria. En u weet dat toen Jezus met zijn bediening begon, kwam hij ook bij de put, bij de wel. En er was een Samaritaanse vrouw. De eerste evangelist. Waar Jezus zegt, als je me te drinken geeft, je weet niet wie je te drinken geeft. Want stromen van levend water. En die vrouw, hij vertelde die vrouw haar leven. En zij was de eerste evangelist die is gaan vertellen dat ze een man heeft ontmoet. Maar God heeft, Jezus heeft niet een Jood gebruikt. Ze heeft die Samaritaan gebruikt. Halleluja. Volgende. En hij ging naar hem toe, die Samaritaan, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier. Dat is barmhartigheid. Hij heeft hem niet veracht, maar hij heeft gezorgd. Hij heeft zijn wond verbonden, het lichaam heeft hij verbonden. Heeft hem gezalfd en hij is verder gegaan en hem op zijn rijdier. Hij put in een biggie Lexus. Heeft hij hem meegenomen. Volgende. En hij ging en de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zeide, die zielenzorger, verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Volgende. Wie van deze 3 denkt u dat de naasten is geweest? Vraagt hij aan de schriftgeleerde. Is het van de man die in handen zijn in handen der rovers was gevallen? Volgende. Hij zeide, die hem hartig bewezen heeft. Barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem, ga heen. Ga heen, doe gij evenzo. Wat God vandaag aan ons wil zeggen, kinderen Gods. Dat het evangelie meer heeft dan we denken. De Heer roept ons op om lief te hebben. Barmhartigheid is the next level. Barmhartigheid is the next level van die liefde die God ons geeft. Door zijn genade zijn wij bewouden geworden. Onverdiende gunst. Hij heeft geroepen, maakt nu uit in welke stand en welk waar je ook zit. Hij heeft ons allemaal geroepen. En we beginnen van scratch. En hij heeft ons gegeven. Naarmate wij onze zonden beleiden. Want als wij onze zonden niet beleiden, gebeurt er ook niets. Het eerste wat Jezus toont is zijn liefde. Dat ontmoet ons wanneer hij ons roept. En dan komen we bij hem. Want die liefde vinden we niet in de wereld. Nergens. Alleen bij hem. En wanneer we zijn liefde hebben ontvangen, dan komen we bij hem. En dan begint die weg. Die weg naar heiliging. Maar het is gevaarlijk.

0: zeilt. Want God komt niet en komt en laat ons met allerlei goud en zilver. Want wanneer je weet van waar je komt. En wanneer je weet hoe barmhartig of genadig hij is geweest. Dan weten wij dat wij deze God niet loslaten. Dan weten wij dat wij alles moeten doen om hem blij te maken. We moeten alles doen om de Heer tevreden te stellen. Niet dat hij ons gaat kwaad doen. Of iets anders. Maar het houdt ons achter. En we geven de vijand voet. Om die nyenge, die kleine dingen, die vosjes in ons leven. Die wij gaan bederven. Macht te geven over ons leven. Omdat wij geen acht nemen op de dingen die als niets worden geacht in ons leven. Maar we groeien. God is goed. Punt. Maar voor ons zijn er verschillende levels. We gaan van glorie naar glorie. Van gerechtigheid naar gerechtigheid. We groeien in genade. Bent u met mij? En het is van ons af dat we zeggen, Heer, hier sta ik. Maar ik moet daar. En ik moet naar daar. En ik moet daar. En hoe meer ik groei, heeft u gezegd, je bent er nog niet. Maar je begrijpt het wel. En ik ga je verantwoordelijkheid geven over die anderen die nog komen. Halleluja. Wanneer wij God lief hebben, dan geldt niets anders. Want wanneer we God echt lief hebben, dan weten we dat we automatisch van onze naasten gaan houden. Wie is de Nijeri? Wie is de Tranga Jesi? Wie is de Doefefesani? Hij zei, Heer, ze komen wel bij. Laat mij bidden. Laat mij bidden. Want zijn mora, brada. Zijn mora, sa. Laat mij bidden. Laat mij bidden, Heer. Ik ga niet zoeken. Ik ga niet dikken in mensen leven. Maar als ik het moet doen, zend ze. Want dat is punt 2, toch? Als we overal lopen en vragen. En alles van mensen willen weten. Maar je bent niet voor die persoon. Is zonde. Je bent niet barmhartig. Wij moeten leren. Dat wanneer wij met God wandelen. Hem die ruimte te geven. Dat we met hem groeien. En kononia hebben met elkaar. Want we groeien van elkaar. We kijken naar je ene broeder. We kijken naar die zuster. Die is ernstig. Die groeit. En ik kan wat van die zuster leren. Want die is genadig ontvangen bij de Heer. En wil God behagen. We gaan door. We hebben gezien dat barmhartigheid, een synoniem, een ander woord van barmhartigheid, is medelijden. Je komt op een punt waar je medelijden krijgt met die anderen. De profeet heeft een zware taak. Weet u? Want God laat u dingen zien die die persoon zelf misschien niet ziet. Weet, maar niet weet om te gaan. En ik wil die profeten oproepen. Om meer tot God te roepen en dichter bij God te groeien. Omdat God je dingen laat zien waarbij je zegt, Heer, help. Maar het is jouw taak. Sommige dingen moet je zeggen, maar sommige dingen moet je gaan bidden. Sommige dingen moet je aan de persoon zeggen, maar sommige dingen moet je bidden. En wanneer jij bidt, omdat hij je het heeft laten zien, gaat hij horen. Hij hoort iedereen aan, maar hij heeft een hiërarchie gegeven. Je komt er niet onderuit. Is dat niet zo? En daarom is het belangrijk dat we God zoeken voor wie hij is. Zoek hem in de liefde. Zoeken in vrede, zoeken in vreugde. Het gaat je veel doen. Het gaat vijanden oproepen. Want als ze dat niet hebben, gaan ze jou het leven zuur maken. Ze gaan boos worden. En dan nog een beetje voor ze. Amen. En dan nog een beetje. Want u weet dat God is het die je beschut en bewaart. God is het. Jij bent het toch niet? We zijn niets, weet u. We zijn net als bloem. Vandaag zijn we er morgen weg. Maar het is de geest Gods die het werk doet door ons. Weet u dat? Als de geest je
1: zover is het afgelopen met ons. En daarom is het genade. Daarom vraagt God, zegt Jezus. Jezus is zo powerful. Dat hij gewoon tegen een vijgenboom zegt. Hé, Akba, je doet zij moest doen, klaar. Maar hij vervloekt geen mens. Weet wat Jezus hebben aangedaan? Hij heeft ze nooit vervloekt. Want hij weet wie hij is. Hij weet wie zijn God is. Hij is zo machtig en krachtig. Dat hij zegt, ik moet voor je bidden, anders ga jij verloren. Wij moeten leren dat we die liefde van God koesteren. En het niet van je laten roven. Want dat is het plan van de vijand. Hij wil het roven. Dat je tegen je broeder of je zuster ingaat. Want, laat maar één ding zeggen. Mensen zijn zo gemeen. Dat wanneer ze zien dat je goed bent op die zuster. En dat is mooi. En ze worden jaloers. Komen ze. En ze komen en ze zaaien. Een leugen. Om ze stoppen een weg. Je weet wat een weg is, toch? Dit is maar Abidi Udo. En als ze het willen splijten, dan slaan ze ijzer erin. Dan gaat het splijten, want het kan niet alleen gewoon. Ze moeten het met zwaar geweer. Dan drijven ze een weg tussen relatie, tussen huwelijken. Tussen elke relatie dat goed is in Gods ogen. Elke relatie die God gecreëerd heeft, gaat de duivel een weg willen drijven. En ze zijn zo subliem als een engels dat ligt. Met een gespleten tong. Drijven ze weg in relaties. Opdat relaties blijven. Eenheid uit elkaar gaat. Mensen, werk moet gedaan worden. Mensen moeten met elkaar doorgaan. Maar die weg die is gedreven, die leugen, die verdraaiing van iets, maakt dat mensen uit elkaar gaan. U moet de vijand niet onderschatten. U heeft een vijand. En als u ogen sluit van de vijand, dan zweeft u. U zweeft gewoon ergens. Realistisch zijn, met beide benen om de grond. God dienen. Maar je weet, want Jezus weet ook dat er een vijand is. En hij moest met die vijand dealen. In zijn gelederen heeft hij die vijand zelf binnengeslopen en hem verraden. Weet je wat dat is? Inner cirkel. Want die zijn gevaarlijk. Niet die buiten zijn. Zie je inner cirkel. Watch. Weet wie je om je heen hebt. Want ze komen niet als een tijger. Ze komen als een engels des lichts. Jezus is onze God. En hij weet alle dingen. En alles wat we willen hebben, kunnen we hem vragen. Kunnen we bij hem gaan. Want hij gaat ons niet als, heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Maar hij gaat ons leiden tot de volle waarheid. Want hij is de weg. De waarheid en het leven. Halleluja. Wanneer ik bid voor de gemeente, bid ik meer dan ooit voor de geest van onderscheiding. Want wanneer u Gods werk gaat doen, wanneer u in hogere regionen komt, dan komt de vijand kijken, zo maar dapje. Wist je dat? En dan gaat hij niet komen met oesie en geweldige wapen. Dus ik bid voor u allen, waar u ook staat in deze wereld, dat God u de geest van onderscheiding mag geven. Wat waar is. Wat is van God en wat is niet van God. Diepe onderscheiding. Scherp. Zodat je met God kan dealen en doorgaan. Amen. We lezen verder. Halleluja. Wanneer we, terwijl ik bezig was me voor te bereiden, hoorde ik water en olie. En ik zei, Heere, wat is dit? Water en olie. Maar laten we even doorgaan met barmhartigheid, want ik moet daarop komen. God gaat iets geweldigs doen in ons midden, in ons leven. We gaan naar de next level gaan. God is bezig de gemeente klaar te maken. Suriname gaat nooit meer dezelfde zijn. De Heer heeft mij gezegd, He is going to rule this nation. Oh my God. Dat is wat hij mij heeft gezegd. Hij gaat regeren. Niemand anders. Geen enkel ander mag. He is going to rule this nation. Halleluja. En als God regeert, moeten we met hem kunnen wandelen, toch? En hij gaat wegsnijden. Weet je, zo'n woord komt als balsem. Hij zalf. En hij heelt die wonden die zijn geslagen. Vanaf je jeugd af. Hij heelt het. Wonden. Hij komt als balsem. Maar naarmate je groeit, komt hij als een tweesnijdend zwart. En hij scheidt merg en been. En dat doet zeer, hè? We kut een koning af voor u. Gelukkig aan in Libië. Dus hij moet maar het doet pijn. Want God gaat shiften. Merg en been. Om u klaar te maken. Maar dan komt hij ook als hamer. Dan beunt hij. Hij stampt zijn woord. Wezen. Omdat wij kinderen Gods moeten zijn. Zonen Gods. Die hij kan gebruiken zonder te twijfelen. In ons. Want hij weet wat voor maaksels we zijn. Heeft u vanaf de grondlegging der wereld, heeft hij u geschapen. Heeft een plan met uw leven. Dus hij weet waar hij met u naartoe gaat. U bent niet zomaar hier. U mag hem dankbaar zijn dat u niet meer in die wereld rondloopt. Halle, ik ben hem dankbaar. Ik ben hem zeer dankbaar. Want ik weet niet waar ik zou zijn vandaag. En ik weet niet hoe ik eruit zou zien. Elk een van ons die hier zit. Genade. Genade. Boven genade. Je hebt het helemaal niet verdiend. Je kan je niet erop beroemen. In elkaar dat ik naar Sammy doe. Ik ben een boesma. En in Rocco. De liefde van Christus. Die ons heeft vrijgekocht. En er zijn nog veel die moeten komen. Maar hij zoekt arbeiders. Hij zoekt arbeiders. Wanneer het water en het, die olie gaat binnenstromen. Want hij begint al te stromen. Hij heeft geen tijd om te verliezen. Gaat u andere mensen zijn. Want dan uiteindelijk, je weet, men noemt het emulsion nog. Dus dat wanneer olie en water geklopt wordt. Die vrouwen weten het toch. Die klopping, dan wordt het een mayonaise. Wat olie in haar water. Die nakken, nakken, nakken, nakken, nakken. Wat het één. Olie, die, het water is een symbool van de Heilige Geest. En die olie is die mogelijkheid om het werk te doen. De opdrachten van de Heilige Geest uit te voeren. Is die salving, is die anointing. Die twee dingen is hij bezig klaar te maken voor zijn volk. Big time. Grote dingen gaan gebeuren hier in dit land. Ik wil u vragen om u klaar te maken. Neem het niet voor granted. Kijk niet neer op uzelf. Maar zeg, Heere, ik ben, omdat u mij hebt geroepen, ben ik een kind van u en ben in staat om het werk te doen waarvoor u mij geroepen heeft. Halleluja. Zet zonde van je af. Ik las een tekst gisteren. Toen legde de Heer het op mijn haar. In Psalm 32 vers 5. Mag ik het even lezen, want het komt in me op. Psalm 32 vers 5. Eenmaal de Heer het heeft opgebracht. We houden van David toch? David is een bijzondere man. Kijk wat David schreef. Hij heeft alles meegemaakt dat hij het voor ons kan neerpennen. Mijn zonde maakte ik u bekend. 1. En mijn ongerechtigheid, is een next level, verheelde ik niet aan een kibring. Hij zette nu weg. Die wetteloosheid, die ongerechtigheid. Die zonde die God niet... Jezus, laten we doorgaan. ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen. Dus er zijn drie dingen. Zonde, ongerechtigheid en overtredingen. Ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden. Als u het niet beleidt, atandape. Niets gaat weg. De Heere zegt, nader tot mij. Dan zal ik tot je naderen. Open je hart voor mij. Dan ga ik uitdelgen. Want ik wil je een nieuw hart geven. Hij zegt. En hij vergaf de schuld. Mijn zonde. Alles begint met zonde. De Bijbel noemt ongerechtigheid iniquity. Zonde is sin. En overtredingen in het Engels zijn transgressions. David heeft ze opgenoemd. Zo, wanneer u kijkt waar u staat, dan is het een moment van introspectie. Uw hart uitdelgen voor God. Ik kan het niet voor u doen. Niemand kan het voor mij doen. Ik moet voor God gaan knielen. En die dingen benoemen. Disi, masrami, Jezus. Gado mi dwenanga opzet, gado. Gado mi be charuzo, gado mi be wraak. Ik heb het gedaan, ik heb het gezegd. Vergeef mij en vergeef de persoon. We gaan die dingen benoemen. We gaan uitdelgen. Want we moeten ergens komen. We gaan van glorie. We moeten heilig gemaakt worden. Want de Heer zegt, wie is heilig? Hij gaat het niet voor ons doen. Oké. Okay. Hij zegt, wie is heilig? Want ik ben heilig. Maar ik geef je een handreiking. Ik geef Marion een handreiking. En ik ga op mijn knieën. En hij gaat het je zeggen hoor. Hij gaat je helpen. En wanneer je schreef voor God. Dan legt hij het in je hart. What about that? Dan ga je het noemen. Taam. Naam met toenaam. Motief. Reden. Gedachte. Alles ga je leggen voor hem. Kunnen we dat doen? Hij gaat ons helpen. Dat is liefde. Hij gaat ons niet veroordelen. De veroordeling komt wanneer we het niet hebben gedaan. God gaat ons niet veroordelen. Hij zegt, ik doe uw zonde zover het oosten als het westen is. Weet u dat? Kan het oosten en het westen bij elkaar komen? Never, nooit. Hij zegt, ik doe het in de diepste der zee en ik gedenk ze niet meer. Jij, maar als je het hebt gedaan, mag jij het ook niet gedenken. Niemand, ook de Satan niet. Je bent vrij. That's freedom. We gaan een geweldige tijd. God, kinderen, God. We gaan een geweldige tijd doen. Dan gaan mensen zeggen, hoe doen ze dat? Wat hebben deze mensen? Nu lachen ze ons uit. Nu lachen ze ons uit, toch? Ze zien als... Maar wanneer God begint te move. Want hij zegt, de aarde heb ik gegeven aan de mensenkinderen. Wij heersen over de aarde. Over vissen, over vogels, over al die dingen heersen wij. Maar met mensen moeten we lijden. Wij kunnen niet over mensen heersen. We lijden. God zegt, wanneer hij je optrekt. Om te lijden, dan leid je door hem en met hem. Het is mijn gebed elke dag. Heer, use me. Haal weg, snij weg. Heer. We komen allemaal. Geen één gaat verloren. Weet u? Niemand die in Gods handen is, gaat verloren. De duivel kan het vergeten. De God gaat alles doen. Maar u moet gewillig zijn. Ik moet gewillig zijn. Maar we worden niet uit Gods handen geroofd. Die dag wanneer we hebben gezegd, Heer, ik geef mijn hart aan u. Dan gespijkerd. En dan gaat hij aan ons werken. De ene langzamer. Die andere de wereld trekt. Die andere... Van hier zijn in Harry. want daar kom ik even aan. Die aan de, God komt klaar met ons. Hij komt klaar. 100%. Dat is de Jezus. De prijs die Jezus heeft betaald. De duivel weet het. De duivel weet het. Dus zijn programma gaan wij ook vernietigen. Want het is een stukje weten, kennen, herkennen, bewustzijn. Weten wie je bent in Christus. Weten wie u bent. Ik moet weten wie ik ben in Christus. En het bewaken. Wat ben je toch? Bewaken. Altijd eens voor jezelf bidden. Bid voor jezelf. Heren, hier sta ik. Ben niets in uw oog. Vergeef, heren. Misschien heb ik een fout begaan. Vergeef. Reinig jezelf. Iedere dag. Zet de dag in Gods handen. Want de joy komt in the morning. En we beginnen de dag overtuigd. Dat niets jou enig kwaad kan doen. Alles is geloof. Wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat. Alles is geloof. Als u die tekst hebt. En u gelooft het niet. U moet dat niet gewoon uitspreken. Elke woord in die tekst moet u tot u nemen. Geloven. Geloven. Het gaat gebeuren. Dit gaat mijn leven zijn. Wat er ook gebeurt, dit is voor mij. Het gaat gebeuren. Dan gaat u zelf zien. Je leven verandert. Daarom worden we gelovigen genoemd. Gelovigen, gelovigen. Je staat op het woord van God. Je neemt Jezus aan. Ik neem Jezus aan voor wie hij is. En wat hij heeft gedaan. We geloven hem, we geloven hem. We staan op het woord, we staan op het woord. Heer, u heeft dit gezegd. Ik zie het niet gebeuren in mijn leven. Heer, ik kom bij u totdat het gebeurt. En dan zeg ik, oké, dan moet ik dat nog doen bij je. Dan moet ik dat nog doen. Hou, kom aan. We gaan de wereld regeren. Ten het geloven. Nee, baby, no? Help me nog. Amen, amen, amen.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Hallelujah. Now, I want to bring out a couple of guys who have not left home yet. But I've been thinking. I want to bring to you my two youngest sons, Samuel and Ronald. Hallelujah. Who love the Lord, and they're going to sing for
1: you. Welcome bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beynin on. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn liefje maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
0: Wel

Yes, en het is 3 over 1. Een hele goede middag. Het is weer tijd voor de happy hours. Hoe gaat het met jullie? Welkom bij een nieuwe editie van de happy hours. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 1 tot 2 uur. En na 2 uur horen wij dan de pokoes die aangevraagd zijn geworden door onze lieve luisteraars. Het is wel een regenachtige weer vandaag. Maar noir alleen maar stoppen a hier show ja zo. Niets kan ons stoppen. We gaan door. Nogmaals een hele goede middag. Welkom. Happiness is here forever. Mijn kick-off die staat ook al helemaal ready. En vandaag is een hele bijzondere uitzending. Ik vertel zo met hun ook waarom. Maar het is feest vandaag, feest. Ja, goedemiddag, mijn naam is Ian Mourazem en ik ben vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft, The Happy Hours. Welkom bij deze nieuwe editie. Vandaag is het een hele bijzondere uitzending. Waarom? Omdat vandaag Radio Shalom jarig is. We zijn, we bestaan er 31 jaren vandaag. En dat is dus de radio. De tv is ook jarig van ons en dat was 9 jaren. De tv bestaat dus al 9 jaren, de radio vandaag 31 jaren. 31 jaren van genade, van bemoedigingen. 31 jaren gewoon genade. Dus eigenlijk, vandaag moeten jullie super veel bellen. Jullie moeten gaan appen en feliciteren. We moeten feest vieren. En gewoon ons ding doen. Gewoon een feestje bouwen samen. Het is momenteel 5 over 1. We willen, voordat we beginnen, onze sponsoren bedanken. En dat is dus Shishado. Ja, Shishado Marinade. Met de complimenten van Shishado Marinade presenteren we aan u de Happy Hours. Welkom. These are the hours to be happy.

0: Goedemiddag en welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Dag, broeder Marlon. Hoe gaat het met u vandaag?
1: Het gaat.
0: Gaat u feest vieren met ons vandaag? We zijn vandaag jarig.
1: Ja, dat heb ik wel gehoord.
0: Ja. We luisteren naar u.
1: Shalom, Ward. Ook gefeliciteerd met de dag van vandaag.
0: Ja. Dank u wel.
1: Ik ben de 30ste. En 25, dat Shalom al bestaat.
0: Ja.
1: En ik vraag deze platen aan.
0: Ja.
1: Tampu Jaja.
0: Aha.
1: En Satan Yulasi van Glenn Omen.
0: Aha. Oké. Okay. Ja, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, okay. Broeder Marlon, dank u wel van harte voor het willen bellen naar Radio Shalom. Ik zeg ook gefeliciteerd, want u bent een hele, hele trouwe luisteraar van Radio Shalom. Dus ook van harte gefeliciteerd met onze jaardag.
1: Dank u wel.
0: Oké, okay. Blessie, fijne uitzending nog.
1: Dag, broeder.
0: Dadaag.

0: hebben ook iemand speciaal aan de lijn momenteel. Hallo, goeiedag.
1: Ja, ja, hip, hip, hip, halleluja.
0: Ai, met tegi, jong. De ene deja zo, jong. Pide, jong.
1: Ai, ai, ai, jammer, jammer. Anja, toen me verder jammer. Dat vind ik niet nog Anja. Dit af is nog maar vier.
0: Ik stuur een foto voor je, no span.
1: Ik hoop dat ik het aan het downloaden en dat kan weer. Dus dat is belangrijk.
0: Je moet uitprinten.
1: Nee, maar ik wil natuurlijk op de eerste plaats Shalom familie, Shalom feliciteren.
0: Yeah.
1: De leiding, het bestuur.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de medewerkers, maar bovenal de hele Surinaamse gemeenschap, het christelijke gemeenschap.
0: Yeah.
1: Kortom, iedereen gewoon met het station.
0: Yeah.
1: Want in Rokodapje was ik ook trouwe beller, trouwe luisteraar.
0: Yeah.
1: Maar nog een goed jaar bij die naar uitzending.
0: Mm-hmm.
1: De Allah die me preek. Ik belde gewoon om te preken. Dus ik kan me voorstellen dat hij zich dezezelfde dag praat snel, jongen, weer kort maken. Maar later word je omroeper en je maakt dat alles mee. Maar het gaat er bovenal om dat dit station al jaren deel uitmaakt van mijn leven. En dat het vooral ook een hele grote, je kan zeggen, geestelijke bron is. En die opvoeding, lessen die we hebben geleerd, niet alleen als medewerker, maar ook gewoon als luisteraar, als iemand die, weet je, ook profiteert van dit programma geestelijk.
0: Ja, ja.
1: Dus dan hebben we alle reden om dit station op handen te dragen en natuurlijk het te ondersteunen. En op deze dag te gedenken, ja, dus de felicitaties vanuit mijn kant, namens het heel gezin natuurlijk.
0: Ja, was dat hem?
1: Ja, ja. Dat is hem, ja.
0: Want misaftak, je tak, je wangen tak goed door, maar je controle is er even nog.
1: Ja, en nou, we houden het bij de felicitaties. We houden het bij de felicitaties. Nu ben jij medewerker, ik ben met ziekteverlof. Dus ik heb die verantwoordelijkheid niet. Ik hoef het ook niet te dragen. Dus ik doe slechts mijn plicht als luisteraar. En de verdiende felicitaties te doen.
0: Mooi zo. Hey, Leandro, ook jij van harte gefeliciteerd met Radio Shalom. Ik vind het tof dat je al die jaren al je bijdrage hebt geschonken. Hoe lang werk je al hier zo?
1: Boy, exact weet ik niet, boy, maar ik weet dat langer dat ik getrouwd ben, want ik ben al 14 jaar getrouwd.
0: Ja.
1: Tel eens voordat ik Stephanie heb ontmoet, want ik heb Stephanie daar ontmoet.
0: Aha.
1: Dus je zou best kunnen zeggen tussen de, laten we zeggen 18 jaar zo
0: ongeveer. Ja, boy. Nou, eigenlijk, eigenlijk in Bedeja zo. 18 jaar Shalom is langer dan het half bestaan, hè?
1: Ja, is eigenlijk een heel groot deel van mijn leven.
0: Ja.
1: Ik ben op mijn 21ste zo tot bekering gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En niet lang daarna was ik werkzaam bij Shalom, omdat ik een passie kreeg voor het evangeliseren. Dus dan Gado natuurlijk, Gado Potmidap heeft op boven natuurlijke wijze duidelijk laten zien, dit is jouw plekje waar ik je wil hebben. En natuurlijk met falen en dalen, met heel veel strijd. Maar mijn passie en mijn liefde voor dit werk is nooit minder geworden. En ik zeg het altijd, zolang de Heer dat wil, dan kan Shalom altijd op me rekenen.
0: Nou, Leandro, ik wil je van harte danken voor je inzet hier bij Radio Shalom. En nogmaals...
1: Nee, geen dank hoor.
0: Ja. Nou, alle eer aan de Heer, toch? Alle eer aan de Heer.
1: Ja.
0: Maar nogmaals gefeliciteerd, mi brada.
1: Ja, jullie ook. En een fijne uitzending. Oh ja, Wapoku tell the world van Mali Music en Lekkeri.
0: Oké, komt in orde.
1: Blessie.
0: All right. jaar Radio Shalom, mensen. Eigenlijk moet ik die donatie, de rekening van ons doorgeven, zodat jullie massaal overmaken. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goeiedag dat u spreekt. Hoeree!
2: Shalom moet vandaag jarig zijn. Eigenlijk niets echt te overigens. Ik dacht van wat?
0: Ja, klopt.
2: Ik bellen. En ik ging naar de kamer. Als ik hoorde Boeddha Marwan feliciteren. Dat is wel. Shalom is vandaag jarig.
0: Klopt.
2: Ik wil zeggen hartelijk gefeliciteerd met de radio Shalom.
0: Dankjewel.
2: Je bent echt altijd een zegen voor ons geweest in de uitzending. Shalom is eigenlijk niet meer weg te denken uit Suriname. Dus wat ik wens is dat Shalom altijd zal blijven bestaan.
0: Ja.
2: Tot de Heer Jezus terugkomt.
0: Ja, ja. So, de Gado moest wanneer en zolang Gado wanneer dan...
2: Wat ik nu wens is echt God zegen toe.
0: Amen.
2: Mogen de zegen van de Heer op Shalom berusten.
0: Ja.
2: En hij gaat jullie echt de kracht geven om dat bedrijf door te draaien. En weet je, dat zijn wel tekortkomingen.
0: Ja.
2: Maar ze eindigen de beproevingen om toch verder te gaan.
0: Ja.
2: Ik zou zeggen... Blijf zien op de Heere. En weet één ding, zeg van... God verlaat ons nooit. Hij is altijd met ons.

0: 422-650 is het nummer waarop u kunt bellen.
1: Ik ben zo blij.
0: En we zijn vandaag jarig, dus u mag ons trakteren. Nee hoor, jullie mogen gewoon bellen en feliciteren. Ja, eigenlijk moeten wij trakteren, want wij zijn jarig.

0: pajawe, inai degedeke, inai bangula, mai mutafu cha cha cha.
1: Ja, en we zijn jarig vandaag.
0: Bangula.
1: 31 jaar. Ik heb even problemen met mijn WhatsApp-account. Hij wil niet opengaan. Maar 422-650 is het nummer waarop u kunt bellen. Of u kunt ook bellen op WhatsApp. 875-5358 is het nummer. 31 jaar anno Jazzo, 31 jaar van het evangelie verspreiden. Het waren 31 jaar waarbij God heeft bewogen. 31 jaar waar God heeft voorzien. En u moet nagaan, we zijn geen station, we zijn geen commerciële bedrijf. We nemen make money like dit radiostation. Maar het is de Heer die telkens weer heeft ervoor gezorgd dat wij staande blijven. En dat we na 31 jaar nog steeds in de lucht mogen zijn om het evangelie van Jezus Christus te prediken. En we krijgen nog een beller aan de lijn. Een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ian, tot Grace, zuster Grace.
1: Dag, zuster Grace, hoe gaat het met u?
2: Ik wil jullie feliciteren.
1: Dank u wel.
2: Ik wil met jou ook, hè?
1: Ja, tuurlijk.
2: Oh ja, laat me Leandro ook gelijk groeten. Hé, Leandro, wat snel beter, hoor. Misa takas aan ego, je bent met ziekteverlof thuis, maar ik in rust. Ik wil jullie feliciteren met de verjaardag van Radio Shalom.
1: Mm-hmm.
2: Maar in het bijzonder ook de pioniers die op een dag hier gewoon daar zaten, denk ik. En denken van, hé, wat de bout, zullen we een radiostation beginnen?
1: Ja.
2: Op christelijke basis gebaseerd. En het is geweldig. Kijk, vandaag de dag bestaan jullie 31 jaar.
1: Mm-hmm.
2: En de Surinaamse gemeenschap wil ik daarmee ook feliciteren.
1: Ja.
2: Dus heb je toch? Ik denk dat dit station ook vele naar God gebracht heeft. Met alle bemoedigingen door de jaren heen. Toch?
1: Ja,
2: dus
1: ja, ja, ja.
2: Hey, piep, piep, piep. En ieder die elke dag daar binnenkomt om aan het werk te komen. Echt iedereen.
1: Ja, ja,
2: toch?
1: Ja,
2: wil
1: ja.
2: Ik ook feliciteren.
1: Mm.
2: Dus hebben jullie een hele fijne dag met elkaar. Een gezegende dag met elkaar. En God bless you now. Dat moro na moro jarisa kong.
1: Amen.
2: Toch? Dat we altijd zullen zijn. Ook al zijn we er niet meer shalom otambo staan. Want het wordt van God.
1: Ja, ja,
2: is
1: ja, ja,
2: altijd
1: ja.
2: De eeuw.
1: Ja, ja, ja. Yes, thank you very much.
2: Heb een fijne uitzending.
1: Dank
2: en
1: u wel.
2: Doei, doei.
1: Doei, doei.
2: Oh ja, hey, nog een pokoe, een pokoe. Een pokoe van me afdraaien.
1: Welkom,
2: ja,
1: van ze.
2: Boy, er zijn zoveel pokoes. Sisi wijn.
1: Oké, komt in orde. Yes.
2: Amun dan.
1: Amun, dag, blessie.
2: Bye, bye. Bye.

0: En we krijgen nog een beller aan de lijn. Een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hoort u ons? Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u.
0: Ja. Tot u spreken wij.
1: Ik hoor u via de radio.
0: Oh. Ja, oké. Okay. belangrijk is hoe u hoort ons.
1: broeder Ian met Clifton.
0: Ai, Clifton, Falka.
1: Ego.
0: Aha.
1: Ik had wel een hele rumoerige periode achter de rug. Eigenlijk kan je zeggen nog steeds.
0: Oké.
1: Okay. Sterfgeval, weer een sterfgeval. Dus daarom. En andere kleine zaken. Vandaar dat jullie me niet horen. Maar dat is even niet belangrijk. Want we moeten allemaal eens gaan. En 31 jaar, broeder Ian.
0: Ja.
1: Jongen, nou een biggie boy.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Shalom is even oud als mijn jongere broer.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan me nog heugen. Voordat Shalom werd geboren, moet ik. Dan wie dat weer mijn grootmoeder die smeekte en bad iedere keer dat moet in een christelijke radiostation ook komen. En bam, daar. Na haar overlijden werd volgens mij de eerste stadsuitzending uitgevoerd aan de Malabadrumstraat. En ik weet dat Shalom een Pinksterzender is, want hij is Pinkster afgeboren. En dit station heeft heel wat zaken meegemaakt. Dat kan ik zeggen, omdat wij hier thuis waren trouwe luisteraars van Shalom. Het ging niet altijd makkelijk hoor, broeder Ian. Ik denk, broeder Leandro zal het misschien meegemaakt hebben, Gerald. Ik ga niet jokken. Ik geniet van Shalom, maar Shalom is nog lang niet wat Shalom moet zijn. Onder mijn ogen zie ik dat zaken nog niet zo gaan als hoe het moet gaan. Weet je, en net wat je zei, broeder Ian, het is niet een commercieel zender. Het gaat niet zo makkelijk aan toe gaan. Maar ik wil een beroep doen op de leiding en ook aan jullie allen. Hoor station boom tot stand en hoe zoek ik de creatief beter. Weet je, ik hou ervan om zaken zien te veranderen. En ook binnen mijn kerkelijke organisatie ik ben kritisch wat dat betreft. Shalom is nog lang niet daar waar ze moeten zijn. Maar ik geniet wel van jullie uitzending, jullie radio uitzending, die is perfect. Alleen Shalom TV moet nog isabi de mamus du moro san ete. TV die de moest de. En ik feliciteer alle luisteraars. Deze hele Shalom familie, de hele Shalom crew en de directie, nogmaals, wang hippiep hoere en mogen Shalom nog vele jaren na deze bestaan. Ik geniet, jullie moeten niet denken dat ik niet bel en luister. Ik luister.
0: Clifton, dankjewel van harte voor je bijdrage. En thank you very much.
1: Groetjes en gezegende dag verder.
0: Yes.
1: Voor jullie allen.
0: All right. Thank

0: sorry. Yes, we zijn nog steeds live in de uitzending van Radio Shalom. En we hebben een hele speciale gast aan de lijn. En dat is onze broeder, onze Hello. Directeur. Dag broeder Sadiq.
1: Hey, hoe gaat het?
0: Het lukt, u bent live in de uitzending.
1: Oh, ik ben op straat op dit moment.
0: Kunnen we praten?
1: Dan moet ik stoppen. Ik ben bezig.
0: Ik dacht,
1: praten. Ik kan wel een paar minuutjes praten, ja.
0: Leg ja, oké. Okay. Nou, vandaag. Radio 31 jaar en TV 9 jaar.
1: Ja. Ja, klopt, ja. 25 ja. mei.
0: Hoe viert u vandaag de jaardag van Radio Shalom?
1: Wel vrij rustig. Mm-hmm. Vrij rustig. We moeten nog heel veel dingen doen nog, voor radio en televisie. Mm-hmm. We zijn al bezig. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ups en downs, vooral radio, binnen 31 jaar. Maar mm-hmm. wij kunnen altijd om een grote God, die altijd ons altijd de weg wijst en ook ons richting geeft.
0: Ja.
1: En ook ervoor zorgen dat we in stand blijven. Dat is dan nu 31 jaar.
0: Ja.
1: Ja, dus in principe, als je dat zo vergelijkt met de mens, dan zijn we redelijk volwassen genoeg, hè? Mm-hmm. Om zelf door het leven te gaan. En dat doen wij ook.
0: Ja.
1: Samen met jullie.
0: Ja.
1: Je moet weten dat 25, beide zijn al 25. Laat ik het anders zeggen, de geboortedatum, de maand is 25 mei,
0: ja.
1: Maar het jaar verschilt.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en merkwaardig, misschien weten de luisteraars niets. 25 mei 1995 was mm-hmm. dan ook Hemelsvaardag.
0: Oh.
1: En 25 mei 2017, die was ook Hemelsvaardag tijdens het launchen van televisie.
0: Dus beide dagen ja. waren Hemelsvaardag?
1: Beide dagen. En beide dagen waren ook verkiezingsdag.
0: Oké. Frappant.
1: Ja,
0: speciaal, dat is, bijzonder.
1: Dus zo kan je dat het mooi herinneren wat betreft de start.
0: Ja.
1: De launch van Shalom in feite.
0: Ja.
1: Maar de voorbereidingen waren eerder hoor.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: somehow moet je dan toch wel een datum uitkiezen van wanneer ben je precies in de lucht, mm-hmm. wanneer ben je precies in de ether.
0: Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. Dus misschien moet ik dat iets doorgeven. Shalom Radio is begonnen aan de Malabatrumstraat, tegenover de Warentijd. Daar, mm-hmm. Daar is Shalom begonnen. Heel primitief, maar krachtig, omdat het enigste christelijke radiozender was.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja. En daarna zijn we dan verhuisd naar het stadion Laan.
0: Ja.
1: Die zitten we al ongeveer bijna 15 jaar. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En van stadion Laan zenden we dan radio en televisie uit. Ja.
0: Nou, prachtig om te horen. En hoe lang bent u al directeur hier bij Shalom?
1: Nou, ik ben heel lang verbonden met Shalom. Mm-hmm. Maar officieel directeur... ja, zeker 5-6 jaar zo. Ja.
0: Vijf, zes jaren. En hoe vindt u het tot nu toe? Hoe vindt u het tot nu toe? Hoort u mij?
1: Oh, nou, prettig. Oh. Prettig werken. Uh-huh. De personeel vooral. Die jong... Nu zijn we... zeg maar, jong kader hebben we nu. Mm-hmm. Zoals jij.
0: Ja.
1: Ik vind het prettig. Ja, prettig.
0: Okay,
1: heel prettig. Okay. Natuurlijk, ik zei het eerder, er zijn natuurlijk momenten, er zijn ups en downs.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar ik ben God dankbaar dat het personeel ook een groot geloof heeft. Dat, ook het stichtingbestuur en iedereen die probeert handen bij elkaar te steken om toch wel zaken toch wel boven water te houden.
0: Yeah.
1: Het is niet makkelijk, het is een stichting.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een stichting die is een non-profit organisatie.
0: Ja.
1: En een christelijke stichting. Maar we zijn blij dat mensen ondersteunen. En de laatste tijden heb ik ook via jullie programma ook gehoord. Money Move.
0: Ja.
1: Dat er mensen bereid zijn om te doneren en zo.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: We zijn bezig met een nieuwe concept Vrienden van Shalom.
0: Mm-hmm.
1: Om mensen ons verder te helpen. Ja, maar die zaken komen nog. Is zit in de pipeline.
0: Ja.
1: En verder willen we ook komen met een soort nieuwsbrief. Zeg maar Shalom Koranti. Om het zo uit te leggen. Zodat we willen Shalom weer dichter bij de luisteraars zijn. En de kijkers. We willen zoveel mogelijk elke maand de luisteraars en kijkers informeren over Shalom. Wat Shalom doet. Wat zijn programma's. Etcetera.
0: Ja.
1: Okay. Veel te doen, jongen, veel te doen.
0: Nou, het klinkt allemaal interessant en we kijken er naar uit. Ik denk dat de luisteraars ook enthousiast zijn geworden door wat u allemaal heeft aangehaald. Dichter bij de luisteraars komen. Dus eigenlijk zou ik nog vragen van wat zijn uw komende plannen. Maar u heeft dat al zo'n beetje uitgelegd. Dus ik wil u van harte danken en feliciteren met de jaardag van Shalom.
1: Ja, jullie ook en alle luisteraars ook natuurlijk. Want zonder de luisteraars kunnen we niet dat in stand houden.
0: Ja.
1: En ook de donateurs en bedrijfsleven. Mm-hmm. Dat zijn allemaal mensen. Het is een grote familie. Hè? Heel grote familie. En de onzichtbare mensen zitten om de achtergrond. En dat is amazing. Mm-hmm. Ontzettend groot.
0: Mm-hmm.
1: Vooral ook in het buitenland en overal.
0: Ja.
1: Dus het is niet alleen de omroeper, maar een hele grote familie.
0: Klopt.
1: En daar zijn we bezig ook de familie te mobiliseren.
0: Mm-hmm.
1: En met een grote, sterke familie komen we zeker eruit. We hebben plannen voor een groter televisiestudio.
0: Ja.
1: We hebben plannen om verder uit te breiden. Maar kom goed. We gaan een beetje gado, om het zo uit te leggen.
0: Amen. Waar? We vertrouwen op God. Yes.
1: Ja. Mooi.
0: Nou, broeder, dank u wel van harte voor uw tijd. Ik zou zeggen, geniet nog van de jaardag van Shalom. En blessie.
1: Ja. Yeah. Really old.
0: Yes, thank
1: okay.
0: you.
1: Good luck. Abum.
0: Ja, dat was dus de directeur van Radio Shalom, broeder Sadiq. En u heeft het gehoord van de directeur. Dat wij aan het werk zijn, dat wij werken aan de vooruitgang van Shalom. We staan niet stil. Dus Clifton, je belde daarnet. En je haalde ook aan dat je graag er naar uitkijkt, weet je. Dat radio meer vooruitgang boekt. En we zijn dus hard bezig. Je begrijpt ook, we zijn een stichting. Dus de financiën, weet je, speelt ook allemaal een rol. Maar de Heer is met ons en hij gaat voorzien. Daar geloven we sterk in. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen. Goedemiddag, God zegen.
0: Ja, goedemiddag.
2: Ik zou de mensen daar, de omroepers en de mensen die het werk daar doen.
0: Ja.
2: Willen feliciteren. Ik ben tot zuster Cynthia.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Feliciteren met deze dag. Allereerst zou ik God willen danken daarvoor. Want de Heer is groot. Hij verhoort gebieden. We hebben al veel gebieden. We hebben veel geroepen tot God.
0: Yeah.
2: In onze gemeente. En God heeft gehoord. Mm-hmm. En verhoord. En God is een grote God. Hij is machtig.
0: Yeah.
2: Hij kan geven boven bidden en boven denken.
0: Amen.
2: We hadden ook gebeden voor een radio, televisie, school, begraafplaats.
0: Yeah.
2: Wat we gingen bidden.
0: Mm.
2: En we vertrouwen, behalve dat we op geen moeten bidden, moeten we ook geven.
0: Ja.
2: Geven. Hoe klein de kinderen moeten geven. Als het een dubbeltje, alles het 50 gulden, wat je hebt, mag je geven. We gaan het stimuleren.
0: Mm-hmm.
2: En God is een hoorder en verhoorder van onze gebieden. En dan wil ik God groot maken.
0: Ja.
2: En ik hoop van de mensen daar van je ziet dat het mensen zijn die God dienen. En die grote God is machtig. Ik wist dat al gisteren. Had ik al gezien toen ik mijn schriften ging kijken.
0: Mm-hmm.
2: En sinds. Had broeder gezegd dat ze uit de lucht zouden gaan. Maar ik wacht in de keuken bezig.
0: Uh-huh.
2: Ja, dat is toch een boom. Toch niet bakken.
0: Ja. U valt een beetje weg. Waarschijnlijk is haar internet een beetje traag. Oké, maar geef niet. We gaan door met de uitzending. Maar dat is dus Mama Cynthia. Dat is Mama Cynthia. Ik hoorde haar ineens niet meer. Waarschijnlijk is haar internet een beetje traag. Maar geef niet. Mama Cynthia, uw boodschap is duidelijk overgekomen. En dank u wel voor de felicitatie. We hebben een appje binnen gehad van Sereen. Hiep, hiep, hoeree. Hartelijk gefeliciteerd, shalom. Mogen de heren jullie rijkelijk zegenen en mogen jullie duizenden mensen nog bereiken met het evangelie. Marcus 16, vers 15. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Ik wil abi voor anga go na Jezus Christus. Want if we nu anga tap Jezus, dan zouden we niet 31 jaar in de lucht zijn. En nog vele, vele, vele jaren na deze. Dankjewel Sereen voor jouw WhatsApp bericht. En geniet van de uitzending. En Clifton heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. Hip hip hoera, brada Ian, broeder. Groet en stuur de lobby en de felicitaties naar de totale Shalom familie. Dankjewel Clifton. Voor degenen die nog geen WhatsApp bericht gestuurd hebben, jullie mogen dat doen op het nummer 875-5358. We hebben niet lang meer in de uitzending. We hebben nog maar 20 minuten. Het is momenteel 2:50. We zijn er tot 2:00. 422-650 is het nummer waarop u kunt bellen. En het nummer waarop u kunt appen is 875-5358. 875-5358.

31 jaar Radio Shalom. 9 jaar TV Shalom. Ja, en dat was dus Glenn Omen. Glenn Omen, die geeft ons helemaal, of brengt ons helemaal in die, in die vibe. In die vibe van het jarig zijn. Nou, Glenn Omen, jaren. Ik wil, mensen, voor mijn 30ste jaardag wil ik ook Glenn Omen hebben op mijn jaardag. Dus de man zei, Arki, Isabito, je mag nu al een donatie doen, jaren. Oh, we gaan verder met de pokoe van Kenya Domini. Ja, Dendea.

0: have a weird amount on the lane.
1: Ja, nee. Weet je, ik hoop niet dat ik lastig overkom.
0: Nee, maar, natuurlijk
1: weet
0: niet.
1: Je, met het heel gebeuren en de jaren van Shalom, denk ik dat één persoon die ik, onder wie ik heb gewerkt, hij was altijd de hoofdverantwoordelijke, dat is broeder Dot.
0: Oké, okay,
1: yeah. Ja. Vorig jaar waarschijnlijk nog, ze de verantwoordelijkheid heeft overgedragen, dus eigenlijk niet meer nou betrokken is bij dit werk.
0: Ja. Yeah.
1: Maar als hij er was, zou hij zeker dit verhaal vertellen. En ik vind het belangrijk, omdat ik het altijd heb gehoord. Voor mij is het de geschiedenis van Shalom.
0: Yeah.
1: En eigenlijk de bevestiging hoe God dit station gestart heeft en draaiende houdt. Het begon allemaal toen Annemale Bateringsraad, broeder Soeto is erop ingegaan, maar niet in de details.
0: Yeah.
1: Waarbij die grote brand toen, de mensen die weet je, ouder zijn dan 40 jaar, 50 jaar, die kennen dit verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij een grote brand uitbrak aan de Keizerstraat. En het waaide door naar de Malle Bateringstraat. En dat ding, dat vuur ging door naar het gebouw van familie Chinkonkin, daar waar Majesty Bible Plus was, onze eerste vestiging van Shalom.
0: Mm-hmm.
1: En het was het enige was om te bidden en te roepen tot God, want je kunt dat vuur niet tegenhouden.
0: Mm-hmm.
1: En de familie stond op straat te bidden op hun knieën.
0: Ja.
1: En dat jullie er zelf begonnen te zeggen, ga jullie door, want het helpt.
0: Ja.
1: Want de wind begon dat vuur te waaien naar de andere kant.
0: Zo.
1: Daarom is er naast dat gebouw in de Malabar terug staat nog steeds een lege pand.
0: Yeah.
1: Omdat dat gebouw is afgebrand. Ook naast Keizerstraat heb je dat. Naast McDonald's Keizerstraat heb je dat nog steeds.
0: Mm.
1: Dat is eigenlijk een bewijs van die grote brand die daar heeft plaatsgevonden.
0: Mm-hmm.
1: En dus sinds God dat gebouw bespaard heeft, dat huis van familie Tinkonkim, zeiden ze dus van dit huis gaan we beschikbaar stellen voor het werk van de heren.
0: Yeah.
1: Maar daarvoor had je ook nogal een organisatie, dat was Stichting Eretz, waar broeder Dot en enkele andere leiders.
0: Yeah.
1: Deel van uitmaken en het begon allemaal in de jaren 80 waar de Binnenlandse Oorlog plaatsvond. Dus Suriname was in een periode van angst, onzekerheid. Er was geen vrede, er was geen rust. En deze mannen hebben dus jarenlang gebeden voor een station om eigenlijk de boodschap van vrede te delen.
0: Mm-hmm.
1: En Suriname hoop te geven met het evangelie.
0: Mm-hmm.
1: En ze hadden, het enige dat ze hadden was gebed. En dat hebben ze gebruikt totdat uiteindelijk uit het niets God dit station in leven heeft geroepen.
0: Mm-hmm.
1: En dat we ook nog een plekje beschikbaar kregen waar we eigenlijk het fundament hebben gelegd.
0: Yeah.
1: En waar we Shalom daar hebben mogen draaien. Daar ben ik ook in dienst gekomen.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk ook dat God heeft voorzien een eigen gebouw waar we nu zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus keer op keer, als je voor de mensen die nou betrokken zijn met het werk, hebben we Gods hand gezien. En wij kunnen het bevestigen dat we voor God werken en dat dit station van hem komt. Dus dat wilde ik gewoon even delen. Ik vind
0: mooi,
1: het belangrijk
0: ja, klopt.
1: Dat de nieuwe luisteraars ook eigenlijk de geschiedenis van dit station kennen. Mm-hmm. En dat iedereen die overtuiging mag hebben dat dit station niet door mensenhanden tot stand is gebracht, maar God degene is die zelf ervoor gezorgd heeft dat vandaag Shalom een aantal jaren op de radio en televisie mag vieren. En ik geloof dat we doorgaan, want het evangelie moet verkondigd worden totdat Jezus terugkomt.
0: Ja, precies.
1: Vandaar dat dit station nog altijd een hele belangrijke rol vervult in de samenleving.
0: Mm-hmm.
1: En daarmee sluit ik dit af.
0: Mm-hmm. No, Leandro.
1: Ik zal niet bellen, hoor.
0: No. En het was belangrijk, inderdaad. En dankjewel voor je aanvulling. Ja, hè? Thank you. Hi, ciao. Ja, u heeft het allemaal gehoord. Ik ben niet zo lang verbonden aan Radio Shalom. Maar de mensen zoals Leandro en de directeur zelf, die kunnen wel heel veel daarover praten. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo.
2: Ja.
0: Ja, goeiedag. Tot wie spreken wij?
2: Shalom.
0: Ja, Shalom.
2: Met oma Afo.
0: Met oma Afo.
2: Oma Afo, gefeliciteerd. Want zij is ook jarig.
0: Wat?
2: Ik ben 95-jarige.
0: Vandaag. What zei u nogmaals?
2: Ik hou van die taal.
0: Ja.
2: En ik wil het nog graag een gesprek horen in het Japans.
0: Een gesprek in het Japans?
2: Dan ben ik weer, ja. Ja?
0: Zei u een gesprek in het Japans?
2: Dan wil ik het in Japans.
0: Oké, komt in orde.
2: Genieten jullie van de dag.
0: Dank u wel.
2: Alle luisteraars
0: mogen genieten. Yes. Dank u wel. Oké. Ja. Yes. Oké. En dat is dus oma, het is geen mama meer, hè? Oma Avo, die 95 jaar luisteraar is van Radio Shalom. En zij geniet nog steeds dus van de uitzending. We hebben nog een bel aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending.
3: Hi, broeder Ene weer, met broeder Clifton.
0: Hi, Cliff, voor elkaar.
3: Ja. Sorry dat ik ook lastig doe.
0: Nee.
3: Maar ik vond het daarnet leuk van broer Leandro.
0: Ja.
3: Ik vergat om het ook te zeggen. Ja. Want ik weet het. Het was een hele moeilijke periode met brand rondom het gebouw daar.
0: Ja.
3: En wat ik ook nog wil zeggen. De echte harde werkers van toen. En ook nu hoor. Mm-hmm. Ook jullie hoor. zoals Ishana Mijn. Die heeft ook daar gewerkt.
0: Ja.
3: Broeder Carlo Zuster van de Baptistengemeente heeft ook daar gewerkt. En ook als directeur gefunctioneerd.
0: Mm-hmm.
3: En er zijn heel wat mensen daar. En ik kan me nog heugen. Zelfs we volgens mij begonnen met die oude cassettes, hè? Die oude cassettes kennen.
0: Ja, de Lolowang.
3: Cassettebandjes.
0: Ja.
3: Dus Shalom heeft heel wat zaken meegemaakt. En om te groeien, het was niet makkelijk. Het was echt niet makkelijk.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: En wij konden Shalom niet goed vangen. Allerlei zaken. Dus het was echt niet makkelijk, mijn broeder.
0: Ja, geloof
3: maar,
0: ik best wel,
3: prijzen Gadota Gadote Nanga Uno. Ja, en ik geniet en blijf luisteren en... Nogmaals gefeliciteerd, Shalom familie.
0: Yes.
3: Hello, Uno. En met de Arki.
0: Blessie, Cliff. Thank you.

Lisa. 10 voor 2 mensen, we hebben nog 10 minuutjes. We hebben een appbericht gehad van Hugo Lagado. Heb ik uw naam goed uitgesproken? En als ik dat niet heb gedaan, I'm very sorry. Maar hij zegt, goedemiddag broeder Ian, gefeliciteerd. Radio en TV Shalom. I wish you many years to come in greatness and still humble service in Christ. Kunt u het lied van Double Blessings van Uche Agu afspelen? Be blessed. Komt van Hugo. Hugo, dankjewel van harte voor jouw WhatsApp bericht. Maar ook al de andere jarig, eigenlijk is iedereen jarig die naar Radio Shalom luistert. Maar als je zelfs ook jarig bent, van harte gefeliciteerd met jouw jaardag. De groetjes aan al de mensen die luisteren. Aan al onze trouwe luisteraars. Die al jarenlang luisteren. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar.

0: En ik ben al ongeveer, ja, eigenlijk nog geen jaar hier bij Radio Shalom. En ik mag zeggen dat Radio Shalom wel een hele grote impact heeft op mensen hun levens, hoor. En God gebruikt ons echt. We hebben nog een beller aan de lijn. Goedemiddag en welkom in de uitzending. Hallo, mama Corneli.
1: Ja, mama Corneli. Dan een biggie. Halleluja.
0: Amen.
1: Radio Shalom.
0: Halleluja.
1: We zijn hier blij.
0: Ja.
1: Dat de Heer Radio hoog en Radio Shalom hoog voor ons zal brengen.
0: Ja.
1: In alles wat ze doen.
0: Mm-hmm.
1: Echt, want het is echt een strijd dat Shalom moest te voeren, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Ik luister jaren al naar Radio Shalom.
0: Hoe lang luistert u al?
1: Wat zegt u?
0: Hoe lang luistert u al?
1: Voor mij is het langer dan 20 jaar, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Toen ze weer zouden bouwen,
0: mm-hmm.
1: Hadden ze kaartjes, kleurkaartjes gegeven, toch?
0: Ja.
1: Hebben we ook meegeholpen met kleurkaartjes, zodat het geld ook bijeenkomt.
0: Ja, ja.
1: Dus het was echt gezegend, hoor.
0: Ja.
1: Toen de tijd, we deden het met alle plezier.
0: Mm-hmm.
1: Dus maar ik ben blij, hoor. Shalom, ik kan niet zonder Shalom meer.
0: Mm.
1: Shalom is mijn eigen.
0: Mm.
1: Echt wel, hoor.
0: Ja,
1: als Shalom uit de lucht gaat, voel ik het echt zo lastig. Dan zet ik Radio Emmanuel.
0: Dan
1: kan ik daar nog wat luisteren.
0: Ja.
1: Andere station, echt niet. Alleen wanneer ze nieuws hebben of belangrijke dingen kan ik luisteren. Maar Shalom is eenmaal 24 uur. Dus
0: bij
1: mij. En een gezegende dag verder voor jullie.
0: Dank u wel, mama Corneli. Groetjes. You. Ja, dat is mama Corneli met haar felicitatie naar Radio Shalom toe. Ja, 31 jaar. Niet 31 dagen, niet 31 weken, niet 31 maanden, maar 31 jaren. Ja, Shalom is ouder dan mij, minap chimbo, joh. Leandro zegt, taigi mama Corneli tak wofeti, want Radio Shalom is van mij. Nou, dat wofeti, alle drie wofeti, want Shalom is ook van mij. Yes. En we hebben nog een appje binnen. Even kijken hoor. Gefeliciteerd Radio Shalom. Many happy returns of the day. Zuster Gladys. Een lied naar keuze, alstublieft. Ja, dankjewel Zuster Gladys. We hebben ook Suedo die zegt happy birthday Radio Shalom. God bless you all. Even kijken. Clifton die zegt: Shalom is de eerste grote christelijke zender. Wanneer ik luister en naar. Wanneer ik luister en kijk. No one trawang no de. No. Ja, moeilijk. Mija zo, Clifton. No one trawang no go mitapu christelijk gebied. Oké. Clifton, dankjewel. Je maakt me lafu jazo. Je maakt me struggle jazo ook toen. Om het lezen van je bericht. Maar oké. Okay. Ik begrijp wat je bedoelt. Mensen, we hebben nog maar 5 minuten. We gaan eindigen met het lied. This Year's Blessings. En Clifton zegt, al komen anderen, ik blijf bij Shalom. Ja, Clifton. Ja, mis saptakil op Shalom.

0: En wat ik ook nog zou willen zeggen is, bij Radio Shalom werken zelf. Misschien moet ik zo een beetje daarover gaan vertellen. Maar het is inderdaad het is een zegen, het is een voorrecht om hier werkzaam te mogen zijn bij Radio Shalom. Het is niet gewoon werken zoals je zou werken bij een andere werkplek. Miroko na presie, echt, ik heb heel veel gewerkt bij een aantal plekken. Omdat ik zelf ook uit de horeca kom en Isab de Massa, Roko na horeca. Het duurt niet lang voor als je weer in een ander restaurant werkt. En ik heb tenminste bij 6 werkplekken gewerkt. 6, 7 werkplekken. En nergens is zoals Radio Shalom. En dit is niet omdat Shalom jarig is, hè. Nee, dat is het niet. Maar wat ik wil zeggen, het is gewoon omdat God letterlijk jouw werkgever is. Weet je, na gik gado jou roko. En je maakt dingen mee hier zo bij Radio Shalom waar ik nooit meer met jou aan traprezi. Getuigenissen, mensen komen tot bekering, mensen hun levens veranderen. Er vindt genezing plaats van harten, mensen die gebroken zijn, mensen die luisteren naar Radio Shalom en die bellen en zeggen van hey, de bemoediging heeft me aangeraakt, ik ben weer opgekrikt, ik ben weer bemoedigd geraakt vanmorgen. Het is levensveranderend. Dus ik vind het zo prachtig om zelfs deel te mogen zijn van dit mooie station. En binnen nog geen jaar, binnen bijna een jaar hier te zijn, dan merk je inderdaad van hey, dit is echt iets geestelijks. En we moeten vaker op onze knieën gaan, we moeten vaker in gebed gaan voor Shalom. Want weet je, de duivel staat niet stil. Vooral hoe we nog het evangelie verkondigen. En dat is dus tegen het plan van Satan. En Satan gaat altijd proberen om Radio Shalom te willen breken, om ons tegen te houden, om ons te slow us down. Maar weet je, de Heer is aan onze zijde en Hij heeft gemaakt dat wij vandaag 31 jaar mogen bestaan. En TV-station die bestaat in 9 jaar vandaag. En het is dus allemaal genade. Mensen, we zijn aan het eind gekomen. Jammer genoeg kunnen we niet langer in de lucht. Omdat we ook andere afspraken hebben. Ik heb ook andere verplichtingen. Maar het was heel fijn. Nog van harte gefeliciteerd alle luisteraars met onze jaardag. Vandaag 31 jaar. En nogmaals, thank you for listening to Radio Shalom. It's 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Blijf afgestemd voor de aangevraagde songs. Blijf afgestemd voor de rest van deze dag. Mijn naam is Ian Mourazem en ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Happy Hours. Ik zeg bye bye, ciao ciao en muah muah.
1: Het is 2:00.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: the hill, and you the watch him the Jamante. Love you.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor

my family and said I'd be nothing. They told me I'm

Suriname. En overal waar ik ga, moet ik mijn naam spellen. Omdat mensen mij niet altijd kennen. Maar dat is geen probleem. Het geeft mij de gelegenheid mijn verhaal te vertellen. Mijn uitstraling is als die van een chameleon. Representerende een mengsel van kleuren. De kleur rood, dat stroomt door mijn bloed. En het spreekt van mijn hart en mijn moed. In mij zijn er duizenden kinderen die huilen en smeken naar hulp. In de steek gelaten, zijn arm, lijden honger. Letterlijk en figuurlijk ziek. Mentaal en lichamelijk gebroken. Maar ik wil erkend worden. Voor de liefde die ik te bieden heb. Zo vanaf vandaag pleit ik voor genezing, voor bevrijding, voor vrijheid van mijn kinderen. Wil je mijn verhaal delen en mij helpen? Want mijn naam is Suriname.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Happy kids. Ik ben broeder Valentino. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat het goed gaat met jullie. Ja? Het gaat goed? Goed zo. Nee? Ja, inderdaad. Er zijn ook happy kids die niet zo happy zijn. Die misschien verdrietig zijn, zich eenzaam voelen of misschien ziek zijn. Ja. Maar maken jullie helemaal geen zorgen, happy kids. Want wij dienen een grote, sterke God die van ons houdt en voor ons zorgt. Dit laat mij denken aan een heel mooi lied die ik samen met jullie wil zingen. Het liedje heet Mijn God is zo groot. Kennen jullie dat liedje, happy kids? Ja? Oké, mooi zo. Gaan we hem samen zingen? Ja? Oké, zingen jullie met mij mee. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. 1, 2, 3. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. De zon komt van hem, de regen geeft hij. De zee en rivieren maakt hij. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. 1, 2, 3. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. De zon komt van hem, de regen geeft hij. De zee en rivieren maakt hij. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets dat mijn God niet kan doen. Geweldig, happy kids. Geweldig was dat. Heel goed gedaan hoor, happy kids. En nu gaan wij bidden.

Luisteren. Ik bid u voor alle kinderen in de wereld, Heere God en Vader. Heere God, ik bid u dat u met hen wilt zijn. Dat u hen wilt zegenen, Heere God en Vader. Dat u hen wilt beschermen, Heere God en Vader. En dat u met ze wilt zijn, elk moment van de dag, waar zij zich ook mogen bevinden, Heere God en Vader. Heere God, wij danken u dat u ons gebed verhoort. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja. Oké. Ja, happy kids. Nu ga ik jullie een Bijbeltekst aanleren. Ja. Heel goed luisteren. De Bijbeltekst, die is gehaald uit Jesaja 41... Vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Dat was een hele mooie tekst, hè? Dat is een hele mooie tekst, Happy Kids. Ja? En de boodschap, die is ook duidelijk. Wees niet bang, want God is bij jou. Ja? Oké. Nu gaan we dan hebben over de vertelling van vandaag. Ik ga jullie vertellen over David en Goliath. Zo, Happy Kids. We gaan beginnen. David had 3 oudere broers die soldaten waren. Zij waren soldaten in het leger van koning Saul. Er waren ook vijanden, Happy Kids. Ja, en dat waren de Filistijnen. Een tijdje later, Happy Kids, vochten de Israëlieten, het leger van koning Saul dus, tegen de Filistijnen. In het leger van de Filistijnen vocht een hele grote sterke reus, die Goliath heette. Hij was wel 3 meter lang. Dat is bijna 2 keer zo lang als een normaal mens. Wow, zo lang was deze Goliath. Elke dag weer maakte hij de Israëlieten belachelijk. Hij was ze dus aan het uitlagen en plaagde hun. Dat is niet goed, hè, Happy Kids? Nee. Goliath riep: kies maar iemand uit die tegen me wil vechten. Ha, ha, ha. Kies maar. Kom, ik ben gereed voor jullie. Als hij wint, worden wij jullie slaven. Maar als ik win, ha, ha, ha, worden jullie onze slaven. Ha, ha, ha, ha. De soldaten van koning Saul, Happy Kids, dus de Israëlieten, die waren bang. Ze beefden allemaal, Happy Kids. Nee. Ik durf niet om tegen Goliath te vechten. Nee. Allemaal aan het beven, Happy Kids. Iedereen was bang. Op een dag bracht David eten naar zijn broers, die soldaten waren in het leger van koning Saul. Hij bracht wat brood en wat koren voor ze mee. Toen hij eindelijk op de plaats aankwam waar het leger van koning Saul was, Happy Kids, zag hij die reus. Hoe heet die reus? Weten jullie nog? Ik heb het zojuist aan jullie gezegd. Ja. Inderdaad, Goliath. Wow, wat een grote kerel. Wat een reus. Happy Kids. Hij had een heel gevaarlijke stok bij zich. Dat was een speer. Die speer had een grote ijzeren punt, welke heel scherp was. Daar kon hij mee steken. Om zijn middel had hij een riem. Daar hing een groot en gevaarlijk mes aan. En die was ook scherp, Happy Kids. Dat was zijn zwaard.

0: Verder had hij een koperen helm aan en iets om zijn benen te beschermen. Wow, wat zag die Goliath er toch erg gevaarlijk uit. Goliath kwam dichterbij en riep.
1: Niemand durft, hè? Niemand. Wie durft met mij te vechten?
0: Riep hij.
1: Dat durven jullie niet, hè?
0: Hij lachte luid. Hij spotte zelf met koning Saul en met zijn soldaten. Maar erger nog, Happy Kids. Hij spotte met de Heere God. David vond het heel erg wat hij hoorde. Durfde niemand met deze slechte man te vechten? Niemand? Maar dat mag toch niet? Goliath mag toch niet doorgaan met God zo te bespotten? David zei toen, als niemand durft, zal ik tegen hem vechten. David ging naar koning Saul toe en zei, koning Saul, koning Saul, ik wil met Goliath vechten. Toen koning Saul dit hoorde, schrok hij. Huh? Wat? Wat zeg je, David? Jij wil met Goliath vechten? Maar je bent toch nog maar een jongen? Heb je gezien, David? Kijk naar Goliath. Heb je gezien hoe groot en sterk die reus is? David antwoordde. Maar koning, ik kan echt wel vechten, hoor. Eens kwam er een leeuw die een van de schapen wilde opeten. Toen heb ik die leeuw doodgeslagen. Een andere keer kwam er een beer. Die wilde ook een schaapje roven. Ook de beer heb ik doodgeslagen, koning Saul. De Heere God heeft mij toen geholpen. En ik weet dat de Heere God mij deze keer ook gaat helpen. Toen de koning dit hoorde, vond hij het goed. Wow, Happy Kids. David, die gaat dus vechten tegen de sterke reus Goliath. Zo, en ik weet dat jullie allemaal in de spanning zitten, Happy Kids. We willen allemaal weten wat er is gebeurd, hoor. Maar dat was het dus voor vandaag. Als jullie willen weten wat er verder gebeurt, Happy Kids, dan nodig ik jullie hierbij uit om morgen weer te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. En vertel je vriendjes en vriendinnetjes om ook mee te luisteren. Maken we die afspraak? Ja? Goed zo. Ja, maar voordat we eindigen, Happy Kids, dan wil ik de Bijbeltekst met jullie herhalen. Ja? Hebben jullie de Bijbeltekst onthouden? Ja? Nee? Nog niet helemaal? Helemaal niet erg hoor, Happy Kids. Ik ga hem herhalen. Dus luisteren jullie goed. Ja? Oké. De Bijbeltekst, die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Ja, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie vandaag hebben meegeluisterd. En jullie heel vriendelijk uitnodigen om morgen weer te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Locked in to the FM Hot Spot.
1: 94.5.
2: Hot. I-94.
3: Goedenavond, hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De 3-in-1. Amen. Bless the Lord, all you angels, who excel in strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, jong en oud, heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma, Come Out of Babylon and Flee to Mount Zion. Het thema blijft hetzelfde. Wij gaan door tot Jezus terugkomt. Dat is onze strijd. We moeten komen uit Babylon. Eén van die dingen waarom Jezus nog niet terugkeert volgens de Bijbel, is dat Hij ons tijd geeft om uit Babylon te komen. Kom uit Babylon. Kom uit Babylon. Net als de dagen van Noach heeft God Jezus wederkomst vergelijken. 40, een tijdje moest Noach bouwen aan de ark. Bouwen aan de ark. Die mensen hadden tijd om zich te bekeren. Bouwen aan de ark. Bouwen. God geeft altijd tijd om tot bekeren te komen. En nu ook de tijd nu waarin wij nu leven. Op dit moment kan ieder gered worden. Omdat we leven in de tijd van genade. Maar de mens sinds het begin is altijd koppig. Het komt vaak ook door de duivel. Men wil niet luisteren. Zelf niet naar goede raad. Men luistert niet naar de baas soms. Men luistert niet naar de dokter soms. De dokter zegt dat niet gebruiken. Maar men gebruikt het toch. Kinderen luisteren niet. Vaak naar ouders ook. Is een probleem. We zijn vaak koppig, willen niet luisteren. We nemen niet eens de tijd om stil te staan en kijken als wat die persoon zegt. Waar is of niet. Op een moment zijn zo gestrest ook. Dat ze waterproof zijn geworden. Niets helpt meer. Waterproof betekent niets helpt meer. Je kan zeggen wat je wil. Je kan zo zeggen. Die persoon heeft zijn standpunt al. En we zouden zeggen, zo iemand begeeft zich op glad ijs. Maar prijs, broers en zusters, de thema blijft nog. Er is nog hoop voor iedereen. Come out of Babylon en flee to Mount Zion. Mount Zion is de plaats van redding. God's dwelling place. We zullen vandaag praten over the faith of the saint. The faith of the saint. The faith of the saint. A baby. U kan takken van saint. U kan takken van heilige. Van kindgarten. Een bekeerling. The faith, baby, of the saint. Santa Juan. In the last day. We praten over de laatste der dagen. Niet het begin der dagen, maar de laatste der dagen. En de Bijbel heeft het nadrukkelijk gezegd. In Thessalonicenzen, ergens daar in de Bijbel. In de laatste der dagen zullen er zware tijden zullen komen. Ze zullen komen. En wat de Bijbel voorspelt, kunnen we niet tegen bidden. Als we kan bidden tegen, dan wij brengen vloek op ons. Wanneer God iets zegt. We moeten alleen maar gehoorzamen. Als wij iets moeten doen. Zegt God, wat moet ik doen? Net als Jezus zegt. De Zoon des mensen moet gekruisigd worden. Zal worden overgedragen. In handen van wereldse leiders. En kerkenleiders. En ze zullen me kruisigen. En al die dingen. En Petrus zei. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Je hebt gezegd, Petrus, ga achter mij, man. Je bent niet gedacht op de dingen der mensen. Op God, maar op die der mensen. Vaak wanneer iets gezegd wordt, om te kijken, is het God of noem maar op. Je hoort vaak dingen, weer voorspellingen en zo. En soms wil men gaan tegenbidden. Er moet geen reken komen, er moet geen dat komen. Als het van de duivel is, dan kunnen we bidden dat stop, ja. Maar als het van God komt, je gaat niet tegen moeten gaan bidden. Je komt in problemen. Vaak wanneer we iets zien. Dan willen we zeggen. Is het de duivel daar? Is de duivel daar? Net als Abraham. hoorde een stem, zegt Abraham, offer mij uw zoon. Als iemand zegt, offer uw zoon, ik kan die persoon misschien direct bestraffen. We moeten gaan zoeken. Heren, het is u. Misschien moet de storm komen, misschien. Dat die mensen tot bekering komen. Dan kan Noach in de buffelenvis moet gaan. Dat hij daaruit moet bidden. Soms tegenspoed kan goed zijn. Niet alle problemen komen van de duivel. Soms kan God dingen toelaten, hoor. Net als die apostel Paulus. Had wat problemen. Net als Job ook. Job, kijk naar het leven van Job. Het was een strijd van de duivel en God. Zo God zegt, ga en doe wat je wil met Lot. Job. Maar kom niet aan zijn leven. God schiet de duivel grenzen. Kom niet aan zijn leven. En kijk wat met Job is gebeurd. Zijn kinderen, alles kwijt. Ziek geworden. Wordt ook naar die diberie. We moeten God zoeken. Wanneer iemand niet bevrijd kan worden, weer big jaar in jaar uit. We moeten even stokken met bidden en God gaan zoeken. Wat is het probleem? Wat is het probleem dan? Hoe komt het dat ik in armoede leef? Hoe komt het dat ik niet kan trouwen? Ik wil wel trouwen, maar ik kan geen broeder vinden. Hoe komt het? Hoe komt het? Als je God gaat zoeken, dan God kan je zeggen. Die broeders zijn bang voor jou, zuster. Omdat je bent overal op Facebook. Overal met mannen. Overal ben je. Alle conferenties. Die broeder zie je als iemand die met wie hij niet een rustig leven gaat leiden. Daarom kan je misschien niet trouwen. Een voorbeeld. En ook omgekeerd ook. Dus we moeten kijken. Wat is het probleem? Dat ik niet succes kan boeken. Maar al met al. Het komt hierop neer. Ons geloof. The faith of the saint in the last day. En als we praten over de Bijbel, dan is het geen mooie woorden. Alles gaat goed gaan. Alles gaat mooi gaan. Die dingen horen nu niet thuis. Nu, de tijd waarin wij nu leven. Die mooie woorden horen nu niet thuis. We zijn in de lachen der dagen. Strijd. Strijd. Overal. Er komt een tijd waar nergens meer veilig zal zijn. Alleen Mount Zion zal de enige plaats zijn waar we kunnen gaan schuilen. Vele mensen die naar het buitenland gaan en noem maar op, zullen terugvlukken naar hun land. Omdat de duivel nu werkt rond de klok. The devil will release all kind of evil. De duivel zal komen met allerlei nieuwe technieken. Nieuwe technieken om die mens compleet te vernietigen. De duivel is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. Nu is het, wij moeten ons equippen tegen de aanvallen van de duivel, want die komen. Veel mensen zien het niet meer zitten. Naar de kerk gaan is mooi en waar, maar dat is niet alleen niet genoeg. We moeten equipped zijn om de Heilige God toe te rusten, zegt de Bijbel. Niet mooie liederen, mooie concert, al die waardeloze dingen zou je kunnen zeggen, want we zien geen impact. Maar om de toe te rusten tot dienstbetoon. Dienstbetoon betekent het evangelie brengen. De duivel attacken. Want dat was het leven van Jezus. Hij is geopenbaard om de werken der duivel te verbreken. Maar als wij niet equipped zijn, is een probleem. Want als je gaat om de duivel uit te drijven, als je niet oppast, kan de duivel je uitdrijven. Denk maar aan de zonen van Schefas. Ik bestraf je in de naam van Jezus, die Paulus predikt. Die man had geen ervaring. Hij bouwt op Paulus en Jezus die Paulus diende. Strijd, a war of doctrine, is onvermijdelijk. Gemeenten die nu samenwerken, zullen straks niet meer samen kunnen werken. Of worden ze een samenkomen van, zoals zeggen, duivelse gemeenten. Want als alles zo doorgaat, is een kwestie van tijd. Dat de gemeente meer werk zal hebben van een maffia-organisatie, van een hoerentent, van een geldgierige money business, dan God dienen. Want God dienen, het is niet een mooi geweldig, mooi gebouw, mooie pakken. Die dingen zijn, willen ze dingen. Daarom, als wij ons zo opstellen, zullen bepaalde mensen niet tot bekering komen. Wij moeten weten wat God van ons verlangt. Het gaat om het hart. Niet de buitenkant. De duivel zal werken en strijd zal komen. Strijd zal komen. Veel mensen zullen terugvallen. Omdat ze het niet aankunnen. Ze zijn niet equipped. De kerk moet een plaats zijn waar mensen worden bemoedigd, verkwikt met het woord van God, klaarmaken en uitzenden. Je kan niet in een kerk zijn jaar in jaar uit en je blijft hetzelfde. Je hebt kerken in kerken. Kerken in kerken. Vooral zusters, vooral. Ze vormen kleine groepen. Ze gaan naar de dienst. Maar ze praten mensen door. Ze regelen, ze liegen, ze dat. Als een van die zusters probleem heeft met een andere zuster, bij wijze van praten. Dan ze gaat al haar vriendinnen ophitsen. En ik ga niet zeggen zo dom die vriendinnen zijn. Dat ga ik niet zeggen zo dom dat ze zijn. Dat kan je zeggen. Ze gaan gewoon mee. Iemand komt en zegt, Boeder Koos of Boeder Kobers of Boeder Janus is dat. En ze geloven dat ding. Ze gaan niet onderzoeken. Dat is hoe de duivel invloed oefent op mensen en in de long run. Jij leven gaat achteruit gaan. Jij gaat achteruit gaan. Die persoon die je vals inspireert, komt straks tot bekering. Hij zegt, zuster, pardon, ik was door de duivel gebonden, hoor. Die dingen en zo, ik was door de duivel gebonden. Maar jij gaat mee, in plaats dat je die persoon corrigeert, ga je meepraten. En dat is wat wij hebben nu in de kerk, in de gemeente. Het is een kwestie van tijd. Het is misschien hard of misschien moeilijk dat bepaalde gemeenten zullen instorten. Omdat het fundament waarop men heeft gebouwd niet solid was. We gaan, alles lijkt mooi. Wij kunnen niet zeggen je bent ziek of je bent arm omdat je in zonde leeft. Omdat je niet wil vergeven, daarom ben je ziek. We zeggen vaak, je niet vergeet, daarom maak je op alles zo lijkt kwalen. Dat betekent, iedereen die ziek is, ziek zijn, hebben een groot probleem dan. Nu, God is nu iets aan het bouwen. En wanneer God iets bezig is te doen, dan kijk ik niet aan andere dingen. Jezus had een doel voor ogen, naar het kruis gaan. En het maakt nu uit wat om hem gebeurt, links, rechts, om hem gebeurt. Wanneer een politieman met sirene ergens gaat, bij een bestemming, dan kijk ik niet links naar rechts. Hij moet naar Benisparre gaan, of naar Nikeri gaan, of naar Koroni moet die politie gaan. Dan gaat hij over de weg vliegen. Ik kijk niet wat in Mungo gebeurt of zo. Dat is niet zo'n opdracht. Dit wat in Mungo gebeurt, je hoeft niet te bellen, politie komt naar Mungo. Daar moet hij gaan. Koroni of Mungo of Nikeri of noem maar op. Zo werkt God. We kunnen van alles doen nu. We leven, we liegen, vooral liegen. Die mensen die liegen, zullen later een dure prijs betalen. Liegen is een van die verschrikkelijke zonden in de Bijbel. Liegen. Een van die grootste verschrikkelijke zonden in de Bijbel. Dat heeft Ananias en Safira zijn en haar leven gekost. Liegen, je belastert mensen. Je leidt mensen op een dwaalspoor. Je houdt mensen de waarheid tegen. Mensen hebben recht op informatie, waarheid. Maar je liegen, vooral die mensen die dingen verkopen. Is dat ding vers? Ja, is vers. Als mij bij een egua of zo. Dat ding is niet vers. Een moeilijk persoon komt terug bij jou. En je kan in problemen komen. Een tijdje verkocht ik dingen. Een vrouw komt bij mij. Zijn die dingen vers? Een tijdje dacht ik, nee. We hebben ze gisteren geoogst. Ik ga het toch kopen, meneer. Ik ga het toch kopen, want ze ziet er nog goed uit. Gisteren, ik ga het toch kopen. Ja, vrouw, gewoon alleen. Niet gisteren geoogst. Gisteren tegen 8 uur morgen. Ze heeft dingen toch gekocht. We moeten eerlijk zijn in het leven. In de long run gaan we alles terugbetalen, onduurlijk betalen. We bouwen. En alles wil ik heel graag. God geeft ons tijd om te herstellen. Dat is waar wij ons nu bevinden. Strijd hier, strijd overal. Iedereen begint te klagen. Hier problemen, daar problemen. Huwelijksproblemen, dit problemen, gezinsproblemen. En bepaalde mensen kunnen de druk niet meer aan. En ze maken soms, ik wil niet meer leven. Terwijl Het hoeft niet zo ver te komen. Het hoeft niet zo ver te komen. Omdat wij, God, heeft ons geroepen. Met een opdracht voor al die mensen met zulke geweldige mooie titels, grote geweldige titels. Wat doen wij met die titels? Wat doen wij met die titels? Werken we? Zijn we bezig dagelijks? Komen zondag in de dienst, de hele week thuis zitten, eten, drinken en zondag weer de dienst? Is dat wat God bedoeld heeft? Nee. Die apostelen is ons een goed voorbeeld. Ze waren dagelijks in de tempel. Ze waren dagelijks bezig met het werk van God. Wanneer God ons roept, dan moeten we alles laten en God volgen. En God zal voor ons zorgen, dat is het. Maar tegenwoordig merk je dat ding anders. Men wil van het evangelie rijk worden. Rijk worden van het evangelie. Iedereen wil het gemeente gebruiken om rijk te worden. Om te op te lichten. Hier en daar conferentie houden. Alles gaat om geld. Je moet betalen voor conferentie. Al die dingen. Concert. Low-low concert. Low-low conferentie. Je moet gaan betalen om naar die dingen te gaan. Het evangelie verkopen. In de long run zal we rekenschap aan God moeten vragen. Jezus heeft zijn leven gegeven vrij. We hebben niets betaald. Integendeel heeft ons uit hel gehaald. Hoe blij en liefdevol wij niet moeten zijn naar onze broeder. Maar Brangasha, de Barono, de tijd waarin wij nu leven, zijn moeilijke tijden en er komen nog moeilijke tijden. De duivel zal komen met heel wat nieuwe dingen. Hij komt met dit. Dat werkt niet meer. Hij komt met iets anders. Zak een dame daar. Met 1 tattoo, 2 tattoo, 3 tattoo. Mitak, dame, wat gebeurt er nou? En tak, meneer, ik ga met de mode mee. Mitak, denk eraan. Denk, tak, want we staan aan een. Tak, kijk, kijk, zo, zo, zo. En tak, ja, maar bijna iedereen zet het. Maar tak, ja. Ik zeg het niet, meneer Potting. En zo. En mijn zorgen aan nadeel van tattoo. Tak, wanneer u dat doet. En zo. Later kan je misschien, of je gaat er later spijt van hebben. Omdat er komt straks een andere mode straks. Mensen met tattoo zijn niet welkom bij wezen van praten. Ik hoor niet van dangen met tattoo. Dit kan in nadeel komen. En mijn zorgen, dat ja, maar ik heb ze al gezet. Dat stop, zet niet meer. En kijk, als je ze gaan weghalen. Maar niks zei, maar gaat moeilijk gaan om ze weg te halen. Met dat dan, kijk dame, je hebt nog maar 1 hoop. Jezus, kom bij Jezus. Met Jezus zit hier, liefde. Kom bij Jezus. Kom bij Jezus. Ik heb een andere gevraagd. Waarom zet u tatoeage? Nou, die mannen vinden het mooi. En ik ben in meer trek bij mannen. En zo. En zo. Dus ze doet het voor mannen. En mijn baarden ook toe. Mijn baarden vaak. Mijn baard en tattoo, een tatoeage is, dat brengt echt niet meer waarde aan je leven. Al die dingen zijn de werken van de duivel. Babylon vernietigt mensen met drugs, alcohol, al die toestanden. Waar ik daar woonde ergens, een jongen was, je zou zeggen, de rijkste in de straat. Misschien boy te hebben, technische school. Dat is zo, we gaan naar boy muffin, tante, we gaan toekomt, chinsani. Ik zou vijf aan de pijn boy, dat je gaat, buurvrouw. Je komt chinstroop of zo. Dat, ik mag niet liggen, die moeder van die man was een heel lieve vrouw. Heel lieve vrouw. Tego, voor mij, als je naar daar gaat, je staat daar, ze weet al. Jongen, kom een beetje stroop halen. Kom een stukje dat halen. Die persoon, door slechte vrienden, totaal slechte vrienden, de matties, ze kende Jezus niet. Laat me zo zeggen, ze kende Jezus niet. Want iemand die Jezus niet kent, wat kan hij je? Hij kan alleen maar je alle toestanden geven. Ik zag die jongen een keertje, ik schrok. Ik moet bijna een kwartier kijken als hij die jongen was waar ik daar woonde. Mijn hombre, die jongen is helemaal teruggevallen. Helemaal teruggevallen. Je kan niet eens met hem praten, want hij begrijpt bijna niets meer. Alles wat hij had, ik hem tegenkwam, alles wat hij deed, een hoopje lekker, Jimmy. Maar dan weet je, als je die man geld geeft, weet je wat er mee gaat gebeuren. Geef je die man geld, is een probleem. Geef je een sok of een portie eten, als je niet oppast, hij gaat het verkopen en toch dus gaan kopen. Zo ver kan een mens vallen. Zo ver kan een mens vallen. Daarom hoog moed komt voor de val. Wij als christenen moeten dan die mensen leren dat het is niet de rijkdom. Wereldse rijkdommen, die dingen zullen voorbij gaan. En blijven zeggen, niet nu, maar in de long run. Denk maar aan de arme man en de rijke man. We hebben gezegd, de rijke man stierf en hij kwam in de pijniging. Rijke man, goede man. En de arme stierf en hij eindigt in Abraham's boezem. En toen zei men, rijke man, kan je nog heugen toen je in leven was, hoe je zo heeft geleefd? Zo, die rollen zijn omgekeerd. Dus je hebt een leven geleefd en nu ben je in de pijniging. Die arme heeft een leven geleefd, nu zijn ze in de glorie. Wij moeten lijden voor het evangelie. Als je praat over lijden, hoor je niet makkelijk in de gemeente. Je hoort niet makkelijk lijden, maar daar gaat het om juist. Lijden. Daar gaat het om. Al die apostelen moesten voor het evangelie lijden. Allemaal, zelf Jezus moest zelf ook lijden. Geleden onder Pontius Pilatus, al die dingen. De lijdensweg, die apostelen, Paulus, Schipbreuk. Het is geen mooi leven die wij hier op aarde zullen hebben. Dat kan ook niet, dat moet ook niet, volgens de Bijbel. Dat kan niet, dat moet ook niet. Een geweldige, dure, verschrikkelijke uitgave doen. Het past niet in het leven van een christen. Nederig, samen delen. We gaan een paar teksten lezen. En we zullen zien dat Jezus terugkomt. Dat is het. Iemand nou, ik ga met die eerst erop, een van die dagen, aan bij een nieuw fles tv, nieuw fles cream. En wat dat je sabt me toch, je sabt zo maar aan me toch. Dat me op bal, je sabt me, mijn aflek je uit. Die is TV, mijn aflek je uit, je sabt me. Dat ik ja, mijn sabt, dat ik op bal, ja, mijn sabt. Want een week hij kon, mensen beginnen zich al voor te bereiden voor die week aan voetbal. Wel, niks nog fout dan voetbal en zo. Voetbal kijken, voetbal spelen. Je gaat niet naar de hel daarvoor als je voetbal speelt, naar voetbal kijkt. Als je geen voetbal speelt of zo, je gaat ook niet naar de hel. Dus, maar bepaalde dingen kan je tegenhouden om Godzegen te ervaren. Ik zeg altijd, ik kijk naar voetbal en zo als en WK komt, ik kan kijken. Maar voetbal is voor mij helemaal niet belangrijk. Niet belangrijk voor mij. Laat me zeggen, helemaal niet belangrijk. Dan moet ik niet zo kijken. Maar voetbal is voor mij belangrijk. Als er een dienst is en voetbal, ik kies voor de dienst dan voor voetbal. Ik kan altijd naar de uitslag kijken of zo, vooral deze tijd en zo. Maar bepaalde mensen, de man, je stak een voetbal, een soort afgod, de man. Voetbal gaat te maken met veel geld, is een biljarden een organisatie. Voetbal is ook goed georganiseerd ook. Maar broers en zuster, onze doel is ons leven checken. Te laat zal het zijn voor mensen die het niet zo nauw namen met Gods genade. Te laat zal het zijn. Openbaring. Daarin moeten wij leven, die openbaring. Daar is final. Bepaalde boeken, de profetie zijn al vervuld. Wat al vervuld is, is al vervuld. Wij kijken nu wat moet komen. De tijd nu, leven, we kijken uit naar die vervullingen van profetieën. Vooral die profetieën die door Jezus zelf heeft uitgesproken. Daar moeten we veel waarde gaan hechten. Nu is er geen nieuwe profetie. Als mensen zeggen, we gaan een dienst houden, we houden een profetische dienst. Wat ga je profiteren, Gisma? Alleen maar rommel ga je profiteren. Want er zijn al genoeg profetieën die in vervulling moeten komen. Daar moeten wij richten. Daarom ga naar profetische conferentie. Voorzichtig. Je kan, als je niet oppakt, kan je vloek op jezelf brengen. Maar Jezus zegt nadrukkelijk, er zullen valse profeten opstaan en komen. Valse velen. Hij heeft ons gewaarschuwd. Dus wanneer naar deze profetie gaan, in Libi Burja, in gemeente Burja, in Ombari. Het staat in de Bijbel. Ik hoor van mensen, en bij Belvaak, een een valse profeet, elke gemeente die hij bezocht heeft. Probleem in de gemeente. Is de geest die hij daar meeneemt. Die geest die hij daar meeneemt. Alle gemeente waar ze gaat, hier en daar. Gemeente is in trouble. Big trouble. De pastor is in problemen. Is de banden die je hebt met dwaalgeesten. Vooral nu speelt geld een rol. Men weet, die persoon kan vals zijn. Maar money there, dit me kan kong, moet van op je lekker. Handelingen. Pardon, Openbaring 14, vers 8. En een ander engel, een tweede engel, volgde zeggende, gevallen is de grote Babylon. Gevallen is de grote Babylon. Dat de wijn van de hartstok zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. De wijn van de hartstok van Babylon is duivelse leer. Valse leer. Hij leert je dingen. Predikt dingen. En je gaat mee. Al de volkeren. Niet alleen in Suriname. Overal is de duivel. Niet in de hemel. Want hij is daaruit geschopt. Hij is bezig met zijn valse leer. De wijn op zijn hartstok. Mooie leer. Mooie preek. Maar ze zijn vals. Ze zijn geladen met duivelse beïnvloeden. Daarom heeft God ons gegeven de geest, de gave van de geest. Om te kunnen onderscheiden. Dingen lijken mooi. Een concert lijkt mooi. Om de tige tijd wordt er dingen gehouden. Men komt vandaag met een, misschien een conferentie of een concert. Zo, die mensen hebben geen geld meer. Dus ik kom weer over 6 maanden, dan ga je geld weer sparen. En een concert komt weer, dan ga je geld weer daar. En, want de duivel is niet gek hoor. Mensen zeggen, die winnaar maakt niet. De duivel heeft ook kennis ook hoor. Hij wil het voor ons moeten pakken. Dan ga je geld weer daar geven. Hij komt vandaag vragen. Over 2 maanden weer komt hij weer vragen. Hij komt niet elke dag. Ja, Tobron. Maar hij weet, nu hebben ze geen geld meer. Dus dan gaan ze misschien weer sparen. Over 6 maanden weer komt er weer een concert. Die man neemt je geld. En hij gaat ze lekker leven houden. Die gospelzanger of noem maar, heeft geen geld meer. Dus hij gaat weer iets organiseren weer. Hij krijgt weer geld. Paulus was een tentenmaker. Paulus bent een apostel. Paulus zegt, ik wil geen last zijn van de gemeente. Ik ga werken om zelf mijn geld te verdienen. Ik ken preekje mijn voorganger met gemeente. Gemeente, niet 1, niet 2, niet 3, een aantal gemeenten. Die pastor werkt en die vrouw werkt en zijn zoon werkt. Gemeente is één ding. En hij wil ook geen geld van de gemeente. Hij zegt, er zijn behoeftigen in de gemeente die hebben het geld nodig. Niet ik. Maar nu, we zien dat meestal, het lijkt alsof die pastor en een vrouw en een kinder en familie van de gelden van de gemeente genieten. Ik was in Georgetown. Ik was naar een dienst gegaan en ik dacht, ah, het was een mooi dienst. Een pastor kwam en dacht, today, we hebben vandaag een rekenschapdienst vandaag. Ik dacht, Sadati. Wij gaan vandaag de gemeente vertellen wat wij hebben opgehaald in die 3 maanden. Dus dan die 3 maanden, al die offers wat ze hebben gehaald. Zondag 1, we hebben opgehaald 1000. En zei hij bij van praten. 100 van 100. 80 van 20. Alles tot in details. Zo'n zondag. Deze man hebben zoveel opgehaald. Totaal is het zoveel. Uitgaven. We moeten lik betalen zo. We hebben sister Joyce. Of sister dit. Niet dat sister Joyce. Opbrengt dat even op Chinsania. We hebben sister die wat gegeven. Ze zou een gasbom gaan kopen. Welke boeder geholpen met stroom betalen. Die rekening kost 50 SRD. Alles tot in details wordt er aan de gemeente uitgelegd. En die pastor kreeg een staande ovatie. Nu weet je wat er gebeurt. Hoeveel er wordt opgehaald. Alleen die pastor weet. En dat is een ongezonde zaak. Eigenlijk is het strafbaar. De pastor is verplicht rekenschap te geven aan de gelden wat er wordt opgehaald in de gemeente, wat ze met het geld doen. Dat moet het doen, is het verplicht eigenlijk. Is het verplicht. Je moet de mensen zeggen hoeveel we betalen. Een gebouw, we gaan een gebouw kopen, gemeente. Hoeveel kost dat gebouw? 100 miljoen? Oké. Okay. Aboom, is al 100 miljoen. Gemeente, stop, gemeente, is al genoeg. Net als Mozes zegt, breng niet meer, is al genoeg. We hebben dat geld al. Maar, gebouw kost 100 miljoen. Men geeft 500 miljoen. Men blijft maar geven. Maar zegt niet stop. En dat gebouw kost 100 miljoen. Waar gaat dat andere geld naartoe? En dan moet zo'n pas worden opgepakt door de politie eigenlijk. Dit is, broer en zuster, wat in Babylon gebeurt. De gemeente is lid. Open en eerlijk. Net voor een paar kieswawagi. Allemaal leg het maar uit. Sumaji awagi. Ik heb dit auto gehad van een broeder. Zo'n broeder. Heeft die auto voor me gekocht. Om pakken te jouw gemeente. Zo hoort het. Als pastor moet je een voorbeeld zijn. Je hebt iets. Laat de gemeente weten. Je komt daar te kijken. Gemeente, ik heb dit. En dat is open en eerlijk met de gemeente. Want als je dat niet doet, dan ga je die gemeenteleden ook een slechte voorbeeld geven om aan dingen te komen en geheim houden. Men hoeft niet te weten. Ik ga dit doen om aan geld te komen. En er hoeft niemand te zeggen. Ik koop een auto. Niemand te zeggen. Dus de gemeente moet open zijn. Dat is de strijd die wij gaan moeten voeren. Als wij die niet kunnen overwinnen, hoe kan vergiet hemel? Eerlijkheid, openheid naar de gemeente toe. Openheid, eerlijkheid. Zie je, de Babylon gaat vallen. De duivel komt tot een einde. Maar niet nu, de duivel is nog aan het werk. Hij slaat de mensen links, rechts. Hij komt met heel wat dingen, ziekte, hij creëert heel wat dingen. Al die ellende die wij zien, dat is de duivel die bezig is. Bepaalde lachen, bepaalde huilen. Rover breekt je huis in, hij gaat met je kostbare dingen. Die rover is blij, jij huilt, jij hebt je dingen kwijt. Maar had je geld daar niet op de bank, zou misschien de rover daar niet gaan. Je zou zeggen, je geld is daar veilig. Al gaat de roever de bank inbreken, je geld is, je moet toch je geld krijgen. En de bank is goed beveiligd. Babylon systeem, dat is wat wij moeten overwinnen. Ons geloof in de last day, het zal niet beter worden. Daarom moeten we verzekerd van zijn. Het wordt niet beter, het wordt erger en erger. En maar aan de andere kant, we kunnen rust vinden bij Mount Zion. En die rust die wij kunnen vinden, met één broek kan je vrede hebben. Er komt een tijd. En nu, ik heb het al gezegd, je gaat je afvragen, waar ben ik nog veilig? Laatst, ik heb mijn zuster, of een verpleegster, als ik zeg, moeder, koop weinig eten op straat, misschien één keer in de maand. Met dat som koop ik twee keer, want je bent op straat. Attack, broeder, die eten van die mensen verkopen is verschrikkelijk. Die mensen verkopen ziekte, te veel zout. Verschrikkelijk. Bijna 10 maal zout als normaal. Ze koken met die slechtste ingrediënten, koken ze. Is een gevaar om eten op straat te kopen. Liever koop je desnoods een bal en een drank of een water of zo. Maar die eten hebben veel zout. Dankjewel, zuster. Hartelijk bedankt. Dankjewel, zuster. Veel mensen worden ziek. En soms ook die dingen die ze eten zijn bespoten dingen. Mensen eten groenten. Mensen eten gezond. Maar ze worden toch ziek. Maar hoe kan dat dan? Het ligt aan de product, toch? En je kan ook zelf goed product kopen. Maar die dingen waarmee je kookt, is je koken dat ding ook verkeerd. Hoe kan je ook toxisch worden? Ook? Dat is het Babylon systeem. Mensen willen rijk worden ten koste van mensen hun gezondheid. Broeder en zuster, om de en uw parboto. Babylon met zijn leer. Iedereen wil meegaan. God kan iemand roepen. Mannen God, vrouwen God, zullen vallen. omdat ze sluiten compromis. En ik zeg dit altijd. Vaak hoor je van koffering, dat is gevaarlijk. Wie koffer jij? Mijn apostel, mijn pastor. Bijna want ik in afta gomero fara, want ik kent het einde van je al. Show me your koffering, dan ga je toekomst wijzen. Er is maar één koffering, en dat is de Heilige Geest. Ik ken veel mensen in gemeente. Die hebben alleen een strobi, aarsvijand, kosten pastor, kosten dat, iemand dat kijkt. Maar ken de Bijbel niet dan. Want pastor, no, kom ik alleen even je sweet geo. Ik kan vergeten, jij moet je leven zelf gaan tot een succes gaan maken in de Bijbel, met de Bijbel. Je moet zelf God gaan vertrouwen, zelf God gaan zoeken. Toen die profeet bij die weduwe was, ergens daar in het Oude Testament, nadat de profeet zijn werk had gedaan, heeft hij die vrouw niet mee naar huis gegaan. Want dat gaat hij jouw patiënt, vrouw, mino man kon hij ook zo tegen zijn mianga zijn om dringen. Dat mino man, anders dan mingwa, dat pemotan, want ik heb zoveel patiënten, dat moet ik bezig allemaal gaan. Jij moet het zelf doen. Ik zeg je wat je moet doen en je moet je daaraan houden, dan ben je goed. Zo is het bij God. God geeft ons een woord. Als we naar houden, dan is God daar. Hoor je aan Gods woord. Waka in lobby. Vergeef. Dit sakafasi. Want nu tegenwoordig niet iedereen wil mij verspelen. Allemaal hoor dat moeilijk, maar moeilijk vrouw. Kossi dat, die kossi verschrikkelijk. Mag je naar de kerk en zeggen, joh, mensen zijn gefrustreerd. En dan heb ik gezinproblemen, huwelijksprobleem, geldprobleem, allerlei problemen, huisvestingproblemen. En die mensen zijn gefrustreerd. Anderen willen een groot leven leiden. Dag zuster in de gadienst, zowang een dingendienst ben. En dan moeder, ik had niet echt goede kleding. Ik had niet echt goede kleding. En ik schaamde me om te gaan met zo'n dingen. En ik kan je zuster begrijpen. Want al die mensen die op die podium zijn, zijn mooi gekleed. Pastor, dure pakken. Zoals ik zo ga, dan. Ik ken een pastor ook, een pastor. Mijn thema nou, boem het heeft mij. Pastor. Ik van mijn oma botaki, mami garo. In zijn chincha pakje viwalezi. Oma bot. Mijn oma tegen mijn pawalezi. In zijn chincha pakje viwalezi. In zijn bureau broeken walezi. Die pastor is gewoon eenvoudig. Aman taki. Mino go weer one dier pakje zo many. En dan de gemeente leden. Ik heb niet zo'n openbaring. Dat naar de pastors om Agima. Bepaalde mensen willen gaan naar bepaalde zogenaamde grote gemeenten. Want als ik daar ben, de gemeente is groot. Welke gemeente ga je? Zo'n gemeente? Zo, dan ben je geweldig. Maar hoe zit het met je leven? Is net als je werkt ergens een miljardenplaats. Maar je kan niet eens een fiets kopen. Dan liever verkoop je dingen of dat. Dan kan je auto rijden. Die bepaalde mensen moeten tot een kennis komen. Men gaat ervan uit, een gemeente mooi, en God is daar. Nog Corius Revi. De Bijbel zegt hier, gevallen is de grote Babylon. De grote Babylon wil zeggen, alle valse religie. Religie. Kerkie. Dat van een kerkie. En nu willen ze dingen. Zijn die valse religie. Zijn deze mensen, die kerken, die valse kerken, met de Bijbel in de hand. Ze begrijpen de Bijbel niet. Net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Die gezegd, gij kent de schriften niet. Die mij prikken hier eens maar. Ze prediken voor die mensen. Maar zij zelf doen die dingen niet wat ze prediken. Daarom zegt Jezus, geef men deze mensen hun, die woorden van die mensen moet je wel aannemen, maar niet hun woorden. Want die leest God het woord toe. Je zou zeggen, men verwerpt niet de boodschap, maar de boodschapper, zou je kunnen zeggen. De grote Babylon, die moet vallen. Die houdt de wereld in zijn greep. En de man achter is de duivel met zijn valse profeten. De beest, de draak. 10 koppen, 10 horen. En die 10 horen... zijn die werker van de duivel. Zij moeten het vuile werk doen. Net als een bepaalde organisatie, bepaalde pastor, zijn beïnvloed door de duivel. Zij hebben een paar zuster met zich mee, met hun, bepaalde pastor. En die pastor kunnen bepaalde mensen niet corrigeren. Ze zijn bang voor hun positie. En dan worden die zuster, bepaalde zuster, gebruikt. Hij geeft die zuster macht om dan bepaalde zuster te corrigeren. Dus de pater schuilt daar. Hij schuilt ergens. En zijn deze zuster moet het vuile werk doen. Dat is hoe, een van de manieren hoe de duivel werkt. Hoe de duivel werkt. Maar bepaalde landen zeggen, misschien hebben ze wel gelijk, we gaan niet voor de kleine boy, want we weten het niet de kleine boy. We gaan voor de big boy. De big boy gaan we uitschakelen. Is de big boy die gaan we uitschakelen. Als we de big boy uitschakelen, is het afgelopen. De big boy wordt tekken. De big boy. We hebben gezegd, sla de herder en de schapen op broeia. Je zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Prijsgoed en zuster, Openbaring 14, vers 12 zegt ook, hier blijkt de volharding der heiligen. Openbaring 14, vers 12. Hier blijkt de volharding der heiligen. Die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Ik lees het weer. Hier blijkt de volharding. Als we het over volharding, het niet zeggen alleen, ik volhard. Tot het einde moet het gaan. Aan het eind, we gaan naar Coroni. Niet in Saramaka moet je zeggen, niet in Kopenhagen, maar als je in Coroni bent, we zijn nu eindelijk in Coroni aangekomen. Het was moeilijk, het was hard, maar we zijn nu in Coroni of je kan naar Nikeri. Hier blijkt de volharding de heilige, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. Je hebt het geloof bewaard. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Je hebt het geloof behouden. Niet het begin is goed. We leven in de lachen der dagen. Lachen der dagen leven wij. Het is nog niet afgelopen. De strijd is nog niet voorbij. Om te doorgaan. En de duivel weet. En hij gaat alles aan doen. Met nieuwe dingen komen. Nieuwe technieken komen. Op allerlei manieren werken. En wij zullen zien. En de duivel gaat ook steeds andere mensen gebruiken. Die heeft die gebruikt. Die zet die aan de kant. Die gebruikt. Nee, deze persoon gaat niet meer van toepassing zijn in mijn next tactiek. Want deze persoon heb ik gebruikt om op combi te stelen. Dus iedereen kent haar al. Dus ik kom met iets nieuws. Ik ga iemand gebruiken. Dus dat is de duivel. Mooie, goede christenen. We hebben zich de duivel laten gebruiken en misbruiken en weggooien. Wanneer je iets hebt, je kan mooi preken, je kan mooi zingen, je moet oppassen. Iedereen gaat je uitnodigen. Iedereen. Niet dat je geweldig bent of zo, maar ze kan verdienen, ze kan je gebruiken en misbruiken. En als het niet meer is, dan gooi je ze weg. Dan gebruik ze iemand anders of je gaat weg. Na een tijdje kom je terug. Want vaak dingen herhalen zich. Ook in de Bijbel zullen dingen zich herhalen. Net hoe de Bijbel zegt, Jezus komt zal zijn al de dagen van Noach. En dat is precies. En het gaat ook gebeuren. Mijn brokken trouw, relatie. Mijn partij meer over verloving. Ik ben in een relatie. Is mijn vriendin, is mijn beste vriendin, is mijn dat. Waar is Jezus? Je beste vriendin, als er noden komen, te probleem komen, ga niet bij God. Je beste vriendin. Wel, met dat Jezus naar je beste vriendin. Santa naar mijn leesman. Jezus naar je beste vriendin. Altijd wanneer er iets gebeurt, het eerste waar je moet gaan, is naar God. Naar Jezus. Meganak, waar je ook bent. Ben je in het Bengeland? Ben je in Coroni? Of noem maar op. Jezus is geboren in Bethlehem, maar opgegroeid in Nazareth. Het Bengeland lijkt een beetje op Galilea. Eigenlijk die brug van Bengeland op Bredi. Omdat Galilea had veel boten. En tegen Bengeland, Boto Leidape. Maar Nazareth lijkt meer op Coroni. Visie. verse en noem maar op of zo en zo en zo en zo. En broers en zuster, al met al, God houdt van u. Jezus is voor ons gestorven. En de boodschap blijft. Bekeert u. Leg de zonde af.
4: Het is 7 uur.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chipito Healing Oil.
2: Chipito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chipito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt, gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chipito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En Anno Laulau Saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22 vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chipito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chipito Healing Oil. From our heart to your crown.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aan

ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro de na a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga yushiwan soro, go wan wan ting na datra. chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom, noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fu eng.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Wechselbrunnen, ich hätte ihn verschieden.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 8:00.
1: Iwangre kirmiung.
2: Skip.
3: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
4: Het Algemeen Pensioen Self Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Thank you, cause you keep on blessing.
7: Me konai fesi masra, because me love you.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dat je skin go de echte gezond toe? Hij valt ook toe Ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar. Gezinnen brokken. People liepen uit brokken. Waar Harry Kondre kan brokken. Door leugens. Lei. Zoals een lei. De lei moffen voor people. Hij verspreidt moro snel. Moro waarheid. Ken je taki waarheid? Smanowa arki. Maar taki lei, verteri lei. Alles maakt een arkio. Alles maakt een arkio. Ik heb het persoonlijk ervaren. Je nou af voor doen, noa is maar nooit. Kan die als man een sabio schreef, schreefie. Maar daar heb je zo many lei voor taki. Daar heb je zo many lei voor verspreid. Panja alles zo doen lei. Links en rechts lei. Lei moffo, nou wat gevaarlijk, Sani, Giwanasi. Lei moffo, nou wat gevaarlijk, Sani, Giwanasin. Lei moffo, campagne wat heel kondre, chari chaos en verwarring. Lei, lei, overal you can see lei, overal you can smeri. Lei, overal je kan jere, lei, lei de links en lei de rechts, lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer, zo so lei, lei moffo, en chari, hungry, kong, lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong, lei. Zodra we maar op een moffel tegen woorden, na zo'n lei je en jere. Fake news, nep news, lei nieuws u. Tegen verkondigd lei. En tegen klare panja lei. De nepraxeri, a resultaat. De nepraxeri, die nagevolgens. De nepraxeri, zal lei kan veroorzaken. Panjalei abrawasma, snel. Panjalei abrawasma, makkelijk. Panjalei abrawasma, hij go snel, snel. Maar te je ba, panjalei abrawasma, dan zal je abna in a tori. Zo'n voordeel, je habi, te je panjalei abrawasuma. Zo'n voordeel, je habi, te je brokken van traman gezin naar je lei. Zo'n voordeel je hebt, te je draai van sma verstand naar je lei. We zien om niet sma, de mij last de verstand. De mij last de verstand, de net denk je na. Ze denken niet na, de net praxeri, vos den taki. Te je go tak van sani, praxeri eerst zei wat taki. Zei wat taki, en dit berust op waarheid of het op lei. Voor people, voor sma, de me taki lei, of de me verteer van tori, of de jere tori voor een trasma. De no verifiere tori, de no checka tori, de no onderzoeka tori, de no lukuiva tori boom. Maar de jere nomo. Jere, de jere nomo. De jere nomo. Kondre leinen as massa lob jere tori. Je lob jere tori, je kisi tori voor jere. Maar te je jere a tori, en je kies van tori voor jere, fos je panja a tori, like mofo koranti, fos je panja a tori, like the news media, fossi panniatori, le che mofo e dio rocco, fossi panniatori, fra che ega af. A tori sa mi ere, is it waarheid? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs de natori sa mo taki? Verificatie de natori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan, Piet en Klaas? Terwijl me sabi Jan, Piet en Klaas loopt tak lei. En Jan, Piet en Klaas verteer me wan tori. En no me go verteer gi wan trasma zonder verdenki. Je las je verstaan. Je las je denki. Je ne praxeri zo'n schade. Zo'n schade. Je kan met pesa. Zo'n schade okom. Door dat tori zei otaki. Maar no, je loopt hier het tori en je loopt hier je tori. Want zolang je nog hier tori, in het vier boom. Zo, voor de people de. Voor de people, zolang je nog hier een tori, voor die een tori, in het vier boom. Einde van de dag moest op een tori voor die. Weet je tori naar lei? Wens je een tori naar de schrijfmaking? Want heb je een fabriek voor meki lei? Oh, dat is die lei. Dat is een tori. Dat is een tori omdat je een tori man. De sabi tori man loopt die tori. Zo den loopt die tori, want een tori man. En tori man lai na kondre. Tori man lai in je beauty. Tori man lai na je rocke precies schrijfje. Want allemaal logitori. De logitori met verschillende bedoelingen. Ja, smagitori met verschillende bedoelingen. If one smash you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mat, then I want you, then drop it, then den sabi fa, then ga fin one tori, forgive you, of, I don't forgive you, maar verspreid, for verspreid na trouwen. So that trouwen can begin denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you. And a tori this is a yogi, is a leukens berust. Leukens is a dodelijke iets. You weet je, for lay, give you mati. For lay, give you brada. For lay, give you sisa. For lay, give you geloven, genoten. Of for lay, gewoon like walibisma. Is a gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma en kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo kan vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom. Moro erk, sali sanken, chari chaos en vernietiging. Lei, moro erk. Lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn komen uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij gaat zonder verkiezing straffen. Maar een leuke achtige mens. Met een leuke achtige mond. Met leuke achtige woorden. Vinding straf. Want wat u zei met uw mond. Wat u zei met uw woorden. Wat u zei. Het zij in woord of in daad. U zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit. De derde wet van Newton. Je kent Newton. De derde wet van Newton. Voor iedere actie. Wat reactie de. What goes around. Comes around. What you sight. Zal je oosten. Je doet boom. Ik ga vind boom. Ano tire, ano tamare, maar je vind boom. You do hungry. Hungry will commit you. You did your honor. Give one trauma. Yusrif ike fadon gona ini. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you no man tak bon, no tak hungry. If you no man do bon, no do hungry. If you no man taki bon, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortel, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezekende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent de man. U bent de vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezekende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn wij nog steeds in leven. Want de waarheid maakt ons vrij en geeft ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. And I'm there.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een

Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk

Goedemorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see, maar ik ben Tasagi Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aardappel.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.